0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In de reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

vanuit een toch wel zeer warme studio, dames en heren. Moet ik toch wel zeggen dat het vandaag toch weer een warme dag is. Nou, jullie weten, het programma wordt één dag van tevoren opgenomen. Het was weer een warm weekend, dames en heren. Ja. Maar niet getreurd, wij zijn er weer, zoals dat heet. En waar zijn we? Nou, we zijn in de studio van 100% vinyl. En dat doen we vandaag op 10 augustus, maandag 10 augustus 2026. Ik spreek nog wat moeilijk. De hechting zit er nog in, zoals dat heet. Mensen die mij kennen weten wat er aan de hand is. Ik krijg nieuwe tandjes aan de onderkant. Maar dan moeten de tanden eens even wat repareren, zeg maar. Ik ben een chirurg geweest en die hebben allerlei dingen gerepareerd en opgebouwd, et cetera. Dus ik zit nog vol hechtingen. Ik kan me redelijk verstaanbaar maken, maar sommige woorden, die zijn wat lastig, zeg maar. Sherry bijvoorbeeld. Maar ja, dan komt er na 3 glazen automatisch zo uit natuurlijk. Sherry, dat drinkt ook niemand meer volgens mij. Goed, goedemorgen. Het is weer 10 uur geweest op Voorst Veluwezoom. Als je op woensdag luistert, ja, dan is het ook 10 uur geweest. Maar dan is het op RTV 794. We begonnen met de Hollies en Sandy. Er zijn een heleboel Sandy bezongen natuurlijk ook van John Travolta bijvoorbeeld. En dat was een andere Sandy, maar dit ging over de Sandy van de Hollies. Ik dacht, nou, een mooi plaatje te beginnen. Weinig over te vertellen. Nou nee, het stond nummer 9 in het parade. We hebben het over de jaren 70. Maar het origineel, dat is een beetje dat ik dacht van, hè? Nee, dat ga ik toch niet menen. Maar ja, dat ga ik wel menen. Het origineel, dames en heren, dat is een beetje een kabaalnummer ook. Ik zal even een klein stukje laten horen. De gitaren gillen om je hoofd. Deze stem moet je kennen. Kijk, wie is dit? They tramp the streets. Ja. Get busted. Het is hem echt. De boss himself, ja. 4th of July, Asbury Park. Dat is de originele titel van Sandy. En het was live at the Hammersmith Odeon in Londen in 1975. Dat was natuurlijk niemand minder dan Bruce Springsteen. Dat was het origineel. En de Hollies inderdaad, die maakten daar een prachtige kopie van. En die kwamen daar ook weer in het praat terecht. Ja, nummer even kijken hoor. Eerst nog 23. Hoogste positie nummer 9, had ik al gezegd. We spreken over 1975. Wat gaan we doen? We gaan naar Griekenland. Een Griekse band, waarvan ik de naam van de leden niet ga uitspreken. Dat is echt te Grieks, maar het liedje is leuk. Ze hadden een grote hit met Ela Ela, maar nog een ander ook. En die hebben we op de draaitafel liggen. Hier is Someone, de groep is Axis.

Lady Rose van Mungo Jerry. Nee, dat is niet de meneer die het zingt. Nee, dat is namelijk Ray Dorset. Iedereen denkt dat Mungo Jerry de naam is van die zanger. Niet waar, dat is de naam van de groep namelijk. Want Ray Dorset, Colin Earl en John Guffrey, die waren verantwoordelijk voor dit nummer. Waarvan Colin piano, John bass en de elektrische gitaar. En de bongo's en de vocals. Ja, dat was inderdaad dan Ray Dorset. Die speelde alles mee. Bij het nummertje aan de achterkant daar speelde nog iemand anders mee. Dus het is gewoon een wisselend samenstellende groep. Maar Mungo Jerry is inderdaad dan de groep. Hadden veel meer hits, onder andere in de Summertime heel bekend. Maar dit was Lady Rose, een van zijn voorgaande hits. Wat heb ik voor je klaar liggen? Oh, ik had volgens mij de platenbeursagenda al klaar. Ja. Ja, kijk, toch eens even de platenbeursagenda, dames en heren. We zijn helemaal vergeten naar Hummelo te gaan. Dat vind ik een kwalijke zaak. Ja, dat ligt toch bij een beetje bij de buren. Dus achterhoek, dus bijna Veluwe. Jawel. nee, niet. Oké. Okay. Maar dat was de eerste platenbeurs in Hummelo. Echt jammer, ik ben even vergeten inderdaad. Anders waren we even langs gegaan, zeg maar. Ja, we hadden andere dingen in ons hoofd. En het was ook wel erg warm eigenlijk om tussen die smeltende plaatjes te gaan koekeloeren, zeg maar. Dus hoop dat we ons vergeten. Ik hoop dat het een goed succes was, laat ik het zo zeggen, dat die volgende keer weer terug is. We kunnen wel volgende week, 15 augustus, kunnen we naar de Funky Vinyl Fair. Bezoek de Funky Vinyl Fair in Eindhoven. De platenbeurs is een mooie en selectie vinylverkopers die daar staan met exclusieve persingen, koopjes en zeldzame pareltjes. Zie, als ik het langzaam doe, gaat het wel. Het is vaak misschien beter ook, als het langzaam gaat. Vlug is niet altijd goed, hè? Nee. De Funky Vinyl Fair is op 15 augustus 2020 in Eindhoven op het Ketelhuisplein. Nijmegen de beste. Dus plein 1944, 15 augustus. En daar kun je terecht inderdaad. Er komen platenbussen tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Kom naar de platen- en cd-beurs op plein 44 in Nijmegen. Op deze platenbeurs vind je alle handelaren uit binnen- en buitenland. Kom jij ook, is de vraag. De beurs vindt plaats tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, had ik al gezegd. Dan kun je nog naar op Wilhelminaplein viert de zomer. En dat is, de platen- en cd-markt Wilhelminaplein viert de zomer. Leuk dat er niet bij staat waar dat dan is. Ook Tilburg, daar staat er een stukje op de zijkant. Wilhelminaplein Tilburg. Ja, ook de moeite waard natuurlijk inderdaad met de trein leuk om te gaan. Datum 15 augustus 26 tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. De platenbeurs in Tilburg op het Wilhelminaplein. Nou, dat is hem volgens mij eventjes voor nu. Want in de omgeving is niet zo heel veel te doen de komende week, heb ik het idee. Dat is allemaal toch nog verder weg als wat ik allemaal opgenoemd heb, zeg maar. Dus dan houden we het eventjes zo. Ja, Grollo, dat is dan nog te doen. Maar dat is de andere kant van hem op natuurlijk. In het museum. En heel veel sluis volgende week. Ja, het is allemaal niet naast de deur natuurlijk, dames en heren. Maar nou, wil je meer weten, kijk even naar Boek en Blues. Dat is een nieuwe site, boekenblues.nl. En dan /platenbeurs-agenda. En daar staat de platenbeurs op. We zijn verhuisd van bladzij waar alles op staat, zeg maar. Er zijn wel meer platenbeursagenda's, maar die zijn dan vaak alleen maar van één organisator. Die zet alleen maar zijn eigen platenbeurs erop. Een beetje flauw natuurlijk, toch? Dit is nog niet echt een site die echt van, nou, daar staan ze echt allemaal op. Dat was deze. Dus daar houden we het maar even bij. We gaan eens even kijken wat de volgende plaat is. Oh, dat is toch ook altijd wel gezellig. Ja. Lange dansende glazen. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde titel in het Nederlands natuurlijk. Maar hij kwam er wel mee weg. Ja, Leo Sayer en Long Tall Glasses.

twee keer in trouwens. En Come and Get Your Love uit 1982. Dat is later door een andere zangeres nog eens een keer een hit geworden. Grotere zelfs nog. De volgende is ook weer een bijzondere. We hebben, ik moet even groeten doen trouwens, nog aan de Music Shop Core. En dat is Jeroen. Jeroen die heeft een, op Discog een internetshop. En daar koop ik regelmatig plaatjes. En zijn prijzen lopen vanaf 1 cent. Ja, dat is echt waar. Van 5 cent tot 10 cent en tot gewoon grote, hogere bedragen. Maar ik had nu ook weer, ik geloof iets van 30 platen voor 15 euro of zo. Dus dat, inclusief LP's en albums en noem maar op. En er zitten echt hele aardige platen bij, in redelijke kwaliteit allemaal. Dus nee, dat was trouwens inclusief verzendkosten van 8 euro. Dus het was maar 12 euro of zo voor 30 platen. Dat was echt ongekend. Wat ligt op de draaitafel? Temple Toedler, die kennen we allemaal nog van het liedje Wunderbar. Maar ik ga niet Wunderbar draaien, want die heb ik dan hier niet voor me liggen. Nee, dit was The Sword, The Swords of a Thousand Men. Maar dat is niet zo'n heel aardig nummer eigenlijk. En de achterkant daarvan, die vond ik wel leuk. Love and Food, die vond ik wel grappig. Uitgebracht natuurlijk op het bekende Stiff, een recordlabel van die tijd. Hier is Temple Toedler.

0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon country natuurlijk. Dit is heel erg gezellig allemaal. We blijven even een beetje in de sfeer. Zometeen met Emmylou Harris. Maar ik heb iets anders voor je. Namelijk het weerbericht.
1: Lekker aan het werk. Met de muziek van
2: Forst Veluwezoom.
0: En dat weerbericht dat zit op een heel ander plekje natuurlijk. Dat is ook hartstikke mooi. Maar even kijken, waar heb ik het weerbericht nou zo gauw gelaten? Neem je kwalijk hoor. Die zit op een ander plekje. Die zit hier.
1: Forst Veluwezoom.
2: Weer.
0: Tot met vrijdag is het warm tot zeer warm zomerweer. Vooral dinsdag is het wat minder warm. De zon schijnt over het algemeen flink en het blijft droog. Kijken we naar de temperaturen van vandaag. En woensdag is het tussen de 24 en de 28 graden. Maar het weekend daarna, donderdag en vrijdag, 32 graden. Oostenwind, het is allemaal niks. De wind zit in het zuidoostenwindkracht 2. Dat brengt weinig verkoeling. Pas daarna gaat het weer iets naar beneden toe. Maar we krijgen weer een warm weekend de komende week. Regen, helaas nog steeds niets. Dus kijk alsjeblieft uit met vuur. Waar dan ook. Want het ligt op de loer. En daar moeten we niet hebben natuurlijk. De avonden zijn wel lekker koel. Cool. Je kan de ramen goed in elkaar openzetten. Als je tenminste horretjes hebt. En

Dan kun je een graad of 12 en ja, zelfs woensdag 10 graden 's nachts en overdag 28, wel bijzonder. Dan kun je de boel lekker laten doortochten en een beetje laten afkoelen inderdaad. En als je honger hebt, dan heb je geen last van de muggen. Ik heb van de week alleen weer bij een tuinfeestje gezeten. Ja, nou word je toch nog geprikt natuurlijk. Met mijn benen helemaal onder de rode plekken natuurlijk. Dat zal ik wel weer zijn. Emmylou Harris, de Country Collection ligt op de draaitafel. Ze heeft heel veel platen ingezongen. Ook van anderen, we wisten ik helemaal niet eens. The Boxer van Simon & Garfunkel heeft ze gezongen. Nummers van The Beatles, Here, There and Everywhere. Zijn echt wel hele mooie covers. Maar we draaien eigenlijk een nummer waar ze ook bekend mee is geworden in Nederland. In de jaren 80. Hier is Mr. Sandman.

0: zijn een heleboel uitvoeringen van. Maar ja, dit is toch echt die van Emmylou Harris. En ik dacht, nou, die zal dat wel gecoverd hebben zoals ze heel veel muziek inderdaad deed. Maar dat was niet zo. Dit kwam nummer 9 terecht in 1981. En het is ook nog eens een keer het origineel. Ja, nou, het origineel is eigenlijk van Vaughn Monroe. Ja, dat moet ik dan even eigenlijk opzoeken. Dat is wel zo netjes natuurlijk. Het nummer kwam in 1954. En dan zal het ongetwijfeld wat anders klinken inderdaad. Want ik heb nog een uitvoering van... ja, dat waren niet de Andrew Sisters, maar zo'n soort groepje op zijn toerenplaat. De Cordettes waren dat volgens mij. En ja, in ieder geval Emmylou Harris was de enige wel die uitvoering die inderdaad dan in dit parade bekend werd. Want dit was het origineel. Vaughn Monroe. Oh, kijk eens even.
1: Bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream.
0: Oh, dat is ook wel leuk. Een beetje Bing Crosby-achtig geluid, zeg maar. Ook wel mooi.
1: Like roses in clover.
0: Nou ja, mochten we een keer tegenkomen, dan zullen we die zeker toevoegen aan de collectie. Dan een droevig berichtje eigenlijk, want de afgelopen week bereikte ons natuurlijk het bericht dat Johnny Kaagman, de liedzangeres van Earth and Fire, en voor de jeugdigen onder ons ook de jurylid van de Idols, maar wij kennen haar natuurlijk in dit programma sowieso natuurlijk van de muziek van Earth and Fire. Ja, ik ben al jarenlang fan eigenlijk van Earth and Fire en natuurlijk ook van Johnny Kaagman. Het is triest, maar zeker omdat de slopende ziekte Parkinson haar heeft geveld. Draaien muziek van haar, dat is eigenlijk het beste eigenlijk, want ja, ze heeft heel veel betekend voor de Nederlandse popmuziek. En het is wel zo dat ik elke maand nu ook betaal, zeg maar, om dat is de club die ze opgericht heeft, de Buma. Ja, ook voor radiostations online moet je betalen. En de grote stations zoals Forest Veluwezoom en RTV 794, dat is allemaal geregeld via een grote centrale bedragen die allemaal centraal worden overgemaakt, zeg maar. Maar iedereen moet Buma-rechten betalen. Dus het is goed dus voor de artiesten te beschermen, zoals het Nederland heeft ze keurig gedaan. Maar als zangeres was het natuurlijk ook helemaal niet slecht. En we draaien nummers twee stuks. Waarvan ik zeg, het meest toepasselijke zijn natuurlijk de herinneringen die we zullen hebben aan Earth and Fire. Want we gaan de muziek zeker blijven draaien. Ik heb toevallig afgelopen week nog zo'n The Best Of album gekocht. Die ligt nu ook voor me. En ja, die zit ook inderdaad nu op de draaitafel. Wat ik zeg ook, de herinneringen zijn het beste om te bewaren Earth and Fire en Johnny Kaagman. En ja, je kan niet tegen de doden praten, zeg maar. Ik ben wel dankbaar voor alles wat ze voor de Nederlandse popmuziek hebben betekend. Hier is Memories.

0: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.

Ja, als je het album nummer draait, wat wij net dus deden, dan is het een beetje bijna musical-achtig nummer, zeg maar. De Mark and Clark Band uit 1977. Het duurt net zo lang als dat de hoogste positie was. Nummer 8 was dat inderdaad in die tijd. En er zijn er wat wetenswaardigheidjes van. Ja, Mark and Clark Band, dat is een Amerikaanse band bestaande uit de tweelingbroers Mark en Clark Seymour. 1977 scoren ze dus inderdaad een hit in Nederland met een grote hit Worn Down Piano. We hebben de albumversie gedraaid, want die hoor je niet zo vaak op de radio. 8 minuten lang, hij is toch wel een tophit. En wat is daar bijzonder aan? Nou, hij stond nummer 8, zowel in de nationale hitparade als in de Nederlandse top 40. Maar, ook nog te vermelden, de Radio 2 Top 2000, die kennen we allemaal natuurlijk. Van 2000 tot 2010 stond het nummer iedere keer in de top 100 van dat programma. En nu nog staat al 26 jaar dit nummer hoog in de top 2000. Dat vindt dan toch wel leuk. Ja, dat zijn toch die plaatjes dat je zegt van, dat is een vermelding waard. Dat zijn wetenswaardigheidjes. Ja, dat zijn de dingen waardoor het programma toch een klein beetje educatief is. Toch? Ik vind van wel. Mark en Clark bent inderdaad van de broers nogmaals. Mark en Clark. Mark is met een M en Clark is met een C trouwens. Nou, dat is niet zo heel erg belangrijk eigenlijk. Het doet het wel goed inderdaad nog steeds in de eindejaarslijsten. Overal trouwens. Mark and Clark Band, Worn Down Piano. Mensen die mij kennen, die weten dat inderdaad mijn gebit wordt gerenoveerd. Dat hebben we afgegeven. Nee, zo erg is het niet. Maar ik heb wel wat hechting in mijn mond, waardoor ik wat lastig spreek. Dus ik moet wat rustig aan doen. Maar ik kan niet zo goed happen. En ik verlang eigenlijk best wel naar dingen zoals gewoon brood. Want ik zit alleen maar aan de soep en de vla en de brinta en... Dus op een gegeven moment ik zeg van, nou, na 2 weken ben ik het wel klaar. Maar als het goed is op deze maandag, dames en heren, gaan de hechtingen eruit. En dan gaat het anders kijken wat ze er dan verder aan kunnen gaan doen. Er zitten prachtige implantaten in die moeten ingroeien. En nou ja, misschien een raar praatje. Maar ja, dat zijn wel dingen die mij nu bezighouden, zeg maar. En nu als luisteraar denk je, wat moet ik ermee? Maar ja, als je ziet soms de reclames over infecties, zeg maar, die s'avonds langskomen. Als je zo'n film zit te kijken, denk ik, nou, moet dat dan? Dus over happen gesproken, dan ga je alleen maar trek krijgen in dingen zoals een broodje kroket bijvoorbeeld. Ja, kroketje gaat u helemaal niet. Dus ik hoop dat ik straks weer mag happen, zeg maar. Dus waar gaan we in happen? We gaan in Spargo happen. Spargo is geen hapje, dat was een groep uit Nederland in de jaren 80. Hier is Hip Hap Hop.

persoonlijke muziek op de radio. Jazeker. Spargo en Hip Hop Hop bereikte nummer 1 in Nederland in de jaren 80. Ik heb nog een drone die hier ligt met, op zoek naar muziek. Dus die zullen we even aanzetten. En dan ook. Nou, die heeft er zin in. Maar ik heb even gekeken inderdaad. En de instellingen van de drone zijn niet helemaal goed. Want we hebben normaal gesproken het Sinatra moment. Maar Frank Sinatra die is even vrij. Die heeft vakantie. Nou ja, dat kan helemaal niet meer natuurlijk. Maar vooruit. We gaan naar wel een klassieke luister van Helen Reddy van het album Long Hard Climb. En dat is ook wel een, ja, dat is ook wel een klassieke natuurlijk. Ja. Leave Me Alone, Ruby Red Dress.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Helen Reddy. Ja, Helen Reddy.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ja, daar sloten we het vorige uur mee af. En ik denk, nou, dan gaan we het volgende, hetzelfde album natuurlijk. Dan draaiden we het vorige uur Leave Me Alone, Ruby Redress en dit was Delta Dawn. En dat was een nummer van Alex Harvey. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ja, ik ga een stukje van draaien natuurlijk. Even naar het origineel luisteren inderdaad. Van Alex. Dan klonk hij zo. Was wel een beetje wat ingetogen. Dus die kennen we van Make My Life Beautiful. Alex Harvey. Prachtig. Maar ja, dat is in ieder geval zoals dat ging, zeg maar. In die tijd heb ik het over 1971. Maar ja, je luistert 100% van nu. De aflevering vandaag tussen 11 en 12. Het tweede uur op deze 10 augustus 2026, dames en heren. Het is toch wat. Mocht je nou luisteren op Voorst Veluwezoom, dan is het maandag. En luister je op RTV 794, dan is het alweer woensdag. Dat is de 12e. De temperaturen zijn deze week nog redelijk, maar woensdag dan gaat het alweer mis natuurlijk. Hè, want dan krijgen we weer een warm weekend daarover straks. Meer in het uitgebreide weekweerbericht zometeen op het half uur. En tot die tijd natuurlijk heel veel muziek. Vorig uur hebben we het Sinatra-moment al gehad. Dat werd ingevuld trouwens door Helen Reddy. En dit uur hebben we nog veel meer eigenlijk uit de bak die we bij Discog mochten aanschaffen, zeg maar. Dat is altijd wel gemêleerd, zoals dat heet. Ja. Jaren 70 en 80 veelvuldig aanwezig, mag ik zeggen. Maar ik had er een ander woord voor. Ik weet het niet meer. Ik ben in de war. Het is allemaal verschrikkelijk. Het is enorm. Maar goed, in ieder geval welkom weer bij het programma. Tweede deel van 100% Vinyl. Martin Burgers ondergetekend is bij tot de klok van 12 uur. En hier zijn de Guys and Dolls. Ik weet nog wel, dat heb ik ooit een keer op de kermis gehoord, het nummer. Toen had ik een vriendinnetje, die vond het zo'n leuk nummer. Dus dat plaatje gekocht. Ja, deze is trouwens uit Putten. Dat is waarschijnlijk Putten. Dat is België, of niet? Ja, Disco Bar Sound Explosion. DJ Mario De Angelis. Dat moet België zijn. Ja, en hij woonde destijds, of in ieder geval die kroeg, die was op de Liesbaan 287 in Putten. Ik heb het over Mamacita. Hier is Guys and Dolls.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

Ze zong het in heel veel talen. Sandy Shaw uit 1965 werd geschreven door Chris Andrews. Die deed ook een keer mee, zelfs volgens mij, met het Songfestival. En Sandy die kwam op een leuke positie terecht, natuurlijk, hè, nummer 9. Ook 9 weken genoteerd. En ze deed het ook al eens een keer in het Duits. Du weißt nicht von deine Glück. Sandy Shaw in het Duits, in het Frans zong. Het is allemaal zelf in. Viva l'amour conté. En dan hebben we nog Viva el amor, dat is de Spaanse versie. En dan hebben we nog Por vous que casa dure, dat is denk Portugees. Nou, dan hebben we het zo'n beetje wel gehad. En dan zijn er nog wat andere artiesten die er ook nog zich aan gewaagd hebben. Onder andere Tracy Ullman, dat is wel heel grappig inderdaad. En Chris Andrews zelf, die heeft het ook ooit een keer zelf gespeeld. Het album bestaat een verzamelalbum Long Live Love van Sandy Shaw. Art Garfunkel, hij kijkt mij aan de ontbijttafel, waar hij volgens mij een halve kip uit elkaar getrokken heeft. En het album dat heet Fate for Breakfast. Terwijl die, dat is toch iets van een kippetje of zo. Een grote hit zat erop in de UK, dat was Bright Eyes, dat is in Nederland ook een grote hit. Die gaan we nog niet draaien, dat draaien we straks. We draaien eerst de tweede track van het album, want die vind ik gewoon gezellig om te draaien. Dan hoor je ook eens een keer wat anders dan alleen maar de top 40 hits, zoals dat heet bij 100% vinyl. Finally Found a Reason. Hier is Simon Garfunkel. Paul Simon is de andere. En dit is Art Garfunkel. Een solo album van het album Fate for Breakfast. Finally I Found a Reason.

Ja, ik vind het leuk om gewoon een keer zo'n nummer te draaien wat een albumtrack is. Ja, singeltjes hoor je overal. Die hebben er ook heel veel van. Maar ik denk, ja, ik vind het toch heel erg aardig, zeg maar, om gewoon eens een keer een andere track te draaien. Zoals dat inderdaad, zoals een album afkomt. Er staan nog veel meer nummers op natuurlijk, daar is het een LP voor. Miss You Nights kennen we natuurlijk van Cliff Richard, zingt hij ook in. En een nummer wat nog eens een keer meegezongen wordt door Alessi, die twee broertjes inderdaad. Dat is ook wel grappig. Draai een andere keer. We gaan nu naar de hit, zeg maar, van die tijd. Bright Eyes, het gaat over konijntjes, ging over een film. En dat is natuurlijk wel heel erg bij nummer 1 in, nou, bijna heel Europa. Hier is Art Garfunkel en Bright Eyes.

De film heette destijds Watership Down. Het gaat over konijntjes. Een animatiefilm was dat trouwens. En Bright Eyes werd geschreven onder andere Mike Bett. En die kennen we dan weer van Lady of the Dawn. Een beetje dezelfde genre een beetje als dit nummer wel, zeg maar. Als het album een beetje doorakkert, zeg maar, dan kom je een beetje wel de stijl tegen van Mike Bett. Maar hij doet het natuurlijk fantastisch, hè? Onze Art Garfunkel, die inderdaad dat allemaal vertolkt, zoals dat heet. Muziek van Dame Shirley Bassey. Dat is dan natuurlijk ook wel heel erg mooi. Samen met Alain Delon. Alain Delon was een Fransman. En die Fransman die zong met haar een liedje. En het ging over Thought I'd Ring You.

Het ging mij eigenlijk om de achterkant. Ja, of dit zei ik de achterkant trouwens. Ja, dit is een bekend nummer ook. My Arms Keep Missing You. Was natuurlijk Rick Astley raaspopulair. Nog even rectificatie trouwens. Alain Delon en Shirley Bassey. Dat was natuurlijk 1983. En ik was even aan het opzoeken eigenlijk wat daar nou de vertaling van was. Want ik kon niet alles in het Frans helemaal terughalen. Zeg maar. Dit is wel mooi trouwens. Oud nummer natuurlijk van... ja, hier is ook een Nat King Cole volgens mij. When I Fall In Love. Ja, dat is ook wel een prachtig liedje. Zullen we dat toch even draaien nog? Dat staat de andere kant van de plaatje, Rick Astley. When I Fall In Love, dames en heren. Altijd mooi natuurlijk. Verliefd zijn is heerlijk.

0: Ik zit naar het weerbericht te kijken. Ik doe van schrik. Doe ik gewoon de verkeerde schuif naar beneden. Het weerbericht van de komende dagen. Voorst
1: Veluwe zo.
0: Ja. Tot en met vrijdag heb ik het weer voor je warm en zeer warm zomerweer. Vooral dinsdag nog even wat minder warm. De zon schijnt over het algemeen flink en het blijft droog. Kijken we naar woensdag, donderdag en vrijdag lopen de temperaturen op naar 28 tot 32 graden. 'S Nachts valt het nog wel mee, dan is het een graad of 15. Dus kun je met de ramen en horen ervoor wel de boel nog een beetje doortochten. Winst in het oosten tot zuidoosten, windkracht 2. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is de muziek van Olivia Newton-John. Die komen we zo nog een keer tegen. Dit was een solo carrière van haar. Veel te vroeg overleden zangeres Olivia Newton-John. En de Soul Kiss.

The Soul Kiss mochten we ontvangen van Olivia. Zij heeft toen geen Newton-John meer. Er staat wel NJ nog achter, Olivia Newton-John. Soul Kiss 1985 was geen grote hit, maar uitstekende plaat eigenlijk. Ik heb nog een nieuwtje eigenlijk, dat vind ik wel grappig. Want ik had van de week te kijken op Flight Radar. Dat is zo'n app waarmee je kan kijken waar vliegtuigen allemaal langs vliegen als ze boven je hoofd ronken. En daar zag ik een ballonnetje, een rondje zeg maar. En dat blijkt inderdaad wat te kloppen. Want, deze moet ik niet hebben. Ik had een heel ander liedje in mijn gedachten. Deze had ik in gedachten. Wat is een nieuwtje, dames en heren? Een zeppelin onderzoekt luchtvervuiling. Boven een deel van Nederland is deze dagen een zeppelin te zien. De enorme vliegende ballon zit vol meetapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Doordat de zeppelin zo'n 300 meter hoogte kan vliegen en ook langzaam is, kunnen er zeer gedetailleerde metingen worden gedaan. Nederlandse en Duitse wetenschappers doen het onderzoek naar de hoeveelheid CO2, uitlaatgassen en fijnstofdeeltjes in de lucht. Het luchtschip is opgestegen in Essen in Duitsland en vliegt via Arnhem naar Kootwijk en Utrecht. En dan weer terug. Boven de Veluwe zal de zeppelin beter te zien zijn. Daar vliegt het gevaarte een paar keer heen en weer. Dus als je een hele grote ballon ziet in de vorm van zo'n zeppelin, dat klopt dan, het is ook een zeppelin. Maar dan voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het heet. En wij op de Veluwe kunnen hem goed zien. Dat is toch mooi? Dat vind ik wel leuk. Ik had het over Olivia Newton-John. Die had één nummer één hit en niet met de liedjes van haarzelf, maar wel in 1980. Toen zong ze samen met de Electric Light Orchestra een muziek van een musical, van een film. De original motion picture soundtrack van Xanadu. Dat werd helemaal niks. Maar de muziek wel, die kwam nummer één. Hier is de Electric Light Orchestra en Olivia Newton-John en Xanadu.

0: Van vliegveld Teuggen tot recreatiegebied Buslo.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.

groepje Deodato. En Happy Hour uit 1982 stond niet hoog, nummer 29. Andere hit hadden ze ook nog in 1984, SOS Fire in the Sky. En nummer 20 kwam in 1985 terecht. Ze werden bekend eigenlijk in 1972 al met Also Sprach Zarathustra uit, dat is wel grappig, van Deodato. Dat werd toen destijds, heb ik dat voor het eerst gehoord, bij de Atje Bouwman top 10 bij Radio Veronica. Deodato, wat een onsmakelijk hoesje trouwens, zeg. Want die kerel die heeft er een of ander masker op en die dame ook, dat is volgens mij een setje. En die heeft dan een of ander klein besturingssysteemje in zijn handen. Hij steekt zijn tong uit en het is zo'n masker wat ze mensen in die enge films hoe heet die ook alweer, die enge film? Ik weet niet precies meer, maar dat is mijn genre helemaal niet. En dat is een beetje een rare hoesje, zeg maar. Deodato draaide bij de muziek, was vrolijk in ieder geval. Happy Hour, en aan de hoesjes niet te zien. Dus hoe dat in elkaar steekt, gaan we nog een keer voor je uitzoeken. Dat draaien we nog eens een keer uit 1982. Dames die op hoesjes nooit oud worden en altijd mooi blijven. Dat zijn natuurlijk de twee zusjes Anne en Nancy Wilson. Ik heb het over de groep Heart. En een fantastisch nummer. Hier is Magic Man.

Magic Man kwam binnen op eerste kerstdag 1976. En Wilson en Nancy Wilson die schreven het. En dat was natuurlijk Heart met Magic Man. Het is gecoverd ooit door Dolly Parton en Ann Wilson. Nou, daar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar, maar die kan ik zo gauw niet vinden. We gaan snel de auto even in en dan gaan we met de Cars naar My Best Friend's Girl. Ook leuk misschien, toch?

keer stonden ze in hitparade in 1979 en 1984. En deze die kwam uit 1979, dames en heren. My Best Friend's Girl van de Cars. De grootste die ze hadden was Drive. Prachtnummer ook in 1984. En de andere was Shake It Up en You Might Think. Het programma zit er weer op. Het is weer afgelopen voor deze week. Uitzending, zeg maar. We gaan er niet uit zonder de laatste plaat natuurlijk. Didi. En dat is een zangeresje die kwam later bij Als je haar maar goed zit terecht, zeg maar. Hij put de spel een nieuwe oud nummer natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Die zijn een dansuitvoering wist te proppen. En I put the spell on you. Ja, Didi. Het is grappig, de naam van het meisje van het hartje wat eronder staat, Loves Johan. Dat staat er met grote heren. Veel snel gekrast, dat is helemaal doorgekrast. Dus wie Johan lief had, dat weet ik niet meer. Maar de liefde was overkennelijk, want zijn grote zwarte balken zitten er doorheen gekrast. Dat is ook wel weer grappig, inderdaad. Johan Feiteren, dat is de eigenaar geweest van het plaatje. Didi, inderdaad, nogmaals met I put the spell on you. Dit was weer de aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Tellen Griekspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeie mannen, luisteraars. Welkom bij de RTV 794, bij de Spuldeuzen. Goedemorgen, Lu. Vandaag zit Erik Daams weer helemaal spik en span achter de knoppen. En is dus, en de schuurvies natuurlijk. En je kunt wel zien dat hij elke week bruiner wordt door dat zonnige weer van de afgelopen dagen. En volgens mij kreeg je ook wat droogteverschijnselen. Maar dag Erik. Fijn dat je er weer bent. Dan kunnen we beginnen aan deze speeldeuzen van augustus, 15 augustus 2026. Mijn naam is Corrie en ik mag ook vertellen welk plaat die wie voor me gaat rijden. Het is een ingewikkelde zin, maar als je hem snapt, dan heb je hem hartstikke duur. Wie gaat vandaag is de Drentse muzieklandschap kuien. En er komen wie uw Harme Rudolfteing, Mathije en Janke en Tini. Oftewel Janke Bulthuis en Tini Klomp. Tenminste, stond toen nog op de singles en cd'tjes die er gemaakt werd. Tegenwoordig heeft Janke een andere achternamen. En voor de liefhebbers van een stukje cabaret, dan horen we Jan Scheuters. Schoolbelevenissen van de 60e jaren van Jantien toelicht. Ja, toen was het nog rustig in Apeldoorn en Engel. Maar in de muziekkamer en de theaterhuis gaat weer vandaag ook weer eens zuigen, haak in de vult. Maar vandaag valt er niks te zuigen, want mensen, ik kom eigenlijk die tekort vandaag als je alles af wilt lopen wat er gebeurt tussen de, zeg maar, de Iselbrugge in Bihatem, ja, en Zwolle, we doen ook nog een beetje mee, en Apeldoorn, want overal is wat te doen onderweg, bij alle plaatsen, dus wie gaat maar gauw aan de slag. Wie begint vandaag met de cd van Janke en Tini dan. Het is al uit de 90er jaren toen deze cd u kwam. En ze houdt van allerlei bijzondere dingen. En ze heeft twee mooie stemmen die bij elkaar komen. De stemmen van het bos.

Ja, dan wandelt wie Gliekentuur en dan gaan we richting Grollo. Want daar komen we Matthijs Lubbers tegen. En ze heeft ondertussen al heel wat CD's uitgebracht. En een van de bekendsten, dat is meer persoonlijk. Wie komt dan de CD Dres tegen? En Dres wil zeggen Drentse jazz. En er zit ook een Betty Blues bij, zo noemen we dat. Die komt van alles bij Matthijs, zoals uw artiestennaam is, met een dubbele J. Want soms hoor je van mensen dat ze dan de heur speciale stemmen, het stemgeluid, soms niet kunnen volgen. Want dan bij een volgende nummer is je stemmen toch iets anders ingezet. En ja, dat betekent gewoon dat ze ook eigenlijk een soort stemkunstenaar is die dat heel goed gebruiken. En Erik en ik praat onder elkaar altijd koetewaals. Dus soms kunnen mensen meer niet volgen, of Erik niet. Maar goed, wie snapt elkaar en dat gaat heel goed. En Lork de kop bij de zaken holen. Matthijs die heeft in 2009 haar eerste cd-album uitgegeven. Dres, typisch Neder-Saxisch natuurlijk. En in dat ene woord zit alles. Het is Drents en het heeft tussen jazz en blues. En luister maar eens naar Steen Verstien.

Ja, wat is het lekker om meedijnen op de muziek die u dan meeneemt. Zo. Ik noem ze vaker de koning van het theatertje. Maar ook grote zalen kriegen plat. Met hun drents in verschillende soorten. Ja, en ze knopen alle verhalen met fassies aan elkaar. En soms geeft ze de korte ondersteuning weer voor de lu die als een soort ondertiteling, want dan zijn er mensen in de zaal die snap geen ene fluit van het Neder-Saxisch, maar die vragen wel om de 5 minuten. Wat zeggen ze nou? Nou, mensen begint zich eraan aan te aardigen, maar de jongens die weten dat altijd weer op te vangen en die tikt even terug en dan is de zaal weer een Betty in de gareel, want iedereen die genut dan even. En dat zie je, hoor je dan ook. Als ze, door in de verte ligt mijn stad, zeg ik. Maar het nummer heet over, door in de verte ligt mijn dorp.

0: Ja, ik zei al tegen Erik van, je kunt bemerken, dus de N34 van Hogeveen naar het noorden toe verbreed heb, want ze hebben het tempo er goed in gezet. Net zo gisteren op Gelderland. Toen waren ze de hele dag aan het verzoekplaatjes draaien. En ja, op een gegeven moment moesten ze er nog een aantal en de tijd werd steeds korter. Dus ja, dat was echt maar aanpassen. Of aanpoten, het ligt hoe je het bekijkt. Van de andere cd, want wat de vorige cd was van Meneuvels. Van deze andere cd, Lichtsteen, is het verhaal dat ze meestens bindt in het uitbrein van hun verhaal naar het volgende versie toe. Dan zet ze de meeste naar het verkeerde been. Ze babbelt dan naar het volgende nummer. En vertelt iets over het maken van de cd Lichtsteen. En ze, meestal Harm, de agrariër en dus deskundige, vraagt dan aan de zaal waarom zal de Lichtsteen aan de hekkenpolen hangen. Veulen, zelfs dorpsgenoten, weet dan niet waarom. Nou, dat doet ze voor de wandelaars. Dan hoeft ze, vooral met het warme weer, niet de wei in als de bollen er ook lopen, want die stiet dan te kieken. Dus ja, het is veiliger om even aan de buitenkanten, zeg maar, langs de steen te liggen en je hebt weer zand binnen. Ja, een onnozel verhaal, maar het werkt iedere keer. Maar wie wil nu even alle brandweerlu die in de een ereronde geven voor het vuile werk dat ze deze afgelopen weken in de bossen gehad heb en nog voor de kiezen kreeg, want het bleef drogen en het zal nog wel wel om me gaan spannen. Ule heb knap werk verricht en iedereen chapeau. En wie zingt dan nu over de brandweer?
1: Voor een week of vier, zes uur, misschien wel van week in mist, van weer Albert van der Weide, die als bij de brandweer is.
2: Nou, en dat zo lillig weer was en dat regen zo gauw verveeld. En dan als de zon erbij komt, dat dat nogal orde scheelt. En als ook ze brood. Nou, en dat de tuin zo schier had.
1: En het gras zo mooi erop.

0: zin.
1: En Roelof, nou.
0: Net toen van der Weide wiederwol, toen scheut het in de zin. O ja, hij zegt, kiek bij de brandweer, hou nog mannen wat te min. En toen dacht hij aan ons beiden, want wij waren zo vaak bij hoes. Ach, ik weet vast, zee van der Weide, zucht, dat was net wat voor hoes.
2: Dat de drakjans.
0: Ach ja, man, wij zetting van der Weide, brand is blussen veel niet van. Want als je eerlijk bent, dan steek wij liever non en dan wat aan.
3: Lege putten er voorrang, verlopen jullie alle baans.
0: We hebben eigenlijk altijd wel tien of tander in de brand.
2: Wat brand bij ons altijd.
0: Ja. Nee, nou, dat is mooi zin van der Weide, want dan ben je van het goede slag.
2: Zeker.
0: En zo

0: Nederland verschillen geert?
1: Oh, ik kan toch wel horen, Jans, dat je een weg af in de modder ligt. Ja, de Laura zegt dat dan niet van mij.
0: Het hoor eigenlijk.
1: Ja, fluffa. Ja, maar, trouwens, zult ook een tieken weten, Jans, dat zo zag is als je in mijn kazerne moet. Misschien is er wat aan de hand als dat ding giet.
0: Ik weet niet, heer, maar... Ja, hoe is het? Stel eens, wacht, ik heb het ook met jou wel mooi hard op een cursus. Als dat ding ging, dan we moeten we wel wat. Ja. Hoe is het? Stel eens, wacht, meneer, jong, moesten we dan niet onder een dreuge sloot kruipen met de handen voor de oor naar de mond naar die les?
1: Nee, dat was antwoord C op de examen, dat was fout.
0: Oh, oh dan moet maar eens even mijn boos aan.
1: Ja.
0: Dat toen bij Wophoes aan scharrelt, ja, want jongens, het was mee wat.
2: Wij gaan allebei de schieren striepkortboksen naar hem gaat.
0: En we kwamen langs naar de geesie en die zat zo mooi voor het glas. En die wolf vanzelf nog geert niet meer hoe oft met ons was.
1: Ik heb ook niet zo voorbij lopen.
0: Ja, wie is het oase ook genoemd? Nee hoor. Dat, wie zegt met ons schiet goed hoor.
1: Oos, die zegt met mij is pet.
2: Ik heb al zo'n gruwelijk jakkerij hier onder het korselet.
0: En ze liet ons even zien en oh, het was een mal gezicht.
2: En toen moest

0: Ja, het was nog heel geknup en kreeg daar nog eerst er weer in.
1: Oh, man.
2: Wat een kwam.
0: Huh? Ja, hij had er aan één kaart, hij die kwam er net weer in en dan bloep.
1: En dan gaan stuurmen ze er weer uit.
0: Maar afijn. Tante Gees, die lupen bij achter en bij lupen deur en oes. Houd na de stripboardbox aan.
1: Hey, eerst nog even onder de douche.
0: Oh ja, en door nou wat bruggies smeren en kan vol koffie met. Want een hoes dat in de brand stiet, wat meestal geen koffie zet. Nee, vaak nee. Niet, hè?
1: Ik heb de halve tijd trouwens nog even. Oh, ja, goed.
0: Wat vaak niet aan praten zeer, jongen. Ik
1: ben overrommeld even, hè?
0: Dan, ja. Dat zo kwam Vincenti later bij de brandweergarage aan. En door Luup zag je vertellen, toch al menig brandweerman. En wij riepen, ha die jongens, dit was onze eerste keer. Maar toen

0: Webster, of tenminste de zeunen van Jan Nederveen. Dus daar kun je weer alle informatie vinden op wat er gedraaid wordt op de vrijdagavond. Dus op donderdagavond zie je dat al op de Webster verschijnen van Jan Nederveen. Popjablues.nl. Dan is het tijd voor het cabaret. En we gaan maar even kijken bij Jan Schreuters. Want die heeft wat met Janti. En vooral in de jeugd, daar kom je elkaar tegen op scholen. En je bevalt elkaar of je hebt wat oneenigheid. En dat laatste is misschien wel gebeurd. Want soms dan heeft Jan wat verneinige degies. Maar Janti trekt zijn hand wat vanaf.
1: Ja, vond ik het minst zenuwachtige keldien van vanavond, dat stiet hier. Maar ik zat er thuis dan net in vlak voor te eten. Het regende wat buiten bij ons. En ik zeg maar eerst, ik ben de wc. Het jochie van mij, dat staat in de gang te blaren, dat hij niet op de fietsen mag. En toen zeg ik, papa, zeg ik, ik vind eigenlijk het allerslimste in de wereld dat hij iets wilt en hij mag niet. Ik zeg, er is toch nog wel iets wat slimmer is. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, hij moet en hij kunt niet. En alles wat moet, daar heb ik zo'n verschrikkelijke hekel aan. En dat begint al toen ik een jaar of 4, 6, 6,5 was. En dan mee naar de school. Ik zit daar op mijn eerste bankje voor het allereerste schoolbed, voor de allereerste juffrouw met mijn eerste eigen inkpot en inklappen erbij. Van de Old Van Ellen Laken hadden wij dat vroeger toen nog. Prachtig, mooi man. En dan zegt de juffrouw, jongens, we beginnen met Nederlandse taal. En dan noemen jullie gewoon een woordje met een K. Karel, die zat schuin achter mij, die stuk, brek de vinger al op. Hij zegt, Karel begint met een K. Ja, zegt de juffrouw, maar dat is niet moeilijk, Kareltje, want dat is je eigen naam. Kalender begint ook met een K, zegt Kareltje. Ik weet er nog wel meer. Dat is goed, zegt de juffrouw. Riki, jij ook wat? Ja, zegt Riki. Kanonskogel, dat begint ook met een K. Nou, dat was helemaal geweldig, want er zaten nog wel twee K's in. En ik hem maar prakazeer en ik denk, ik stik de vinger ook iets op. Jij ook, Jantje Schipper? Ik zeg, ja, mijn lust, een achterwerk. Achterwerk, zegt de juffrouw, maar dat begon toch niet met een K? Ik zeg, nee, hier niet, maar bij ons thuis wel. Ja, en ik kan eigenlijk heel best metkomen, zo met die Nederlandse taal. En de andere lessen ook wel, behalve rekenen, zo verschrikkelijk slechte rekenen, man. Daar raak ik altijd zo'n last van, kan ik nog niet. Dat iedereen ging elk jaar naar een andere klas en ik mocht naar elke klas twee keer deur. Dat je kunt nagaan, ik was een jaar of 9, toen zat ik in de tweede klasse. Ik was altijd dol op mijn reepje chocola. Ik had op een goede dag dan een hele lekkere gevulde. Ik zat achter in de klasse, weer rekenles. Ik denk, daar kou ik iets lekker op. Die som, dat kan nog wel. Ik had hem half op, de juffrouw die komt bij mij, die grept mij dat reepje chocola. Je daan gooit ze zo bij haar in het bloesie. Voortwast. Ik denk, nou, dat smalt wel. Zeg, maar twee weer hem? Ja, 3:15 als de bel gaat, zegt de juffrouw. Ik denk, nou, dan is het helemaal wat wordt. En het was ook al net zo. Het was 3:15 en ik het drek schroden. Ik zeg, mie sugela. Ja, Jantje, zegt ze, wacht tot de kinderen weg zijn. Nou, ze waren allemaal voort, want die moet toch altijd even nablijven. Dat doen we aan moe, dat Mark, die later in huis bent als een ander. Want dan moet je toch vertellen wat er geweest is. En dat heb ik ook wel gedaan, want de juffrouw die zag en die zag. Ze zegt, Jantje, maar het zit er niet meer. Ik zeg, nee, dat raak ik wel dag. Ik zeg, en nou kan ik nog wel kijken. Ik zeg, maar dan moet je voorover gaan staan, want ik zie zo ook niks. En de juffrouw die giet wel voorover en die zegt van, nou kijk dan maar. Ik zeg, ja, ik zie ook inderdaad niks. Ja, ik zeg er wel wat. Hij flapte mij er ook zo uit. Ik zeg, nou juffrouw, ik zeg, als je niks uitmaakt, ik zeg, maar je met die beide maakappen ook wel doen. Maar ik deed het allerliefst in Nederlandse taal. In de vierde klasse, toen ik zo'n jaar of 13 was, toen schreef de meester eens een keer een heel lang woord op bord. Niet tegenstaande. Zo'n jochie in de klasse, die zei, moet dat allemaal aan elkaar vast, hè? Ja, zegt de meester, dat hoort allemaal aan elkaar vast. En nu maken jullie een mooie zin met dit woord erin. Ik zeg, ik het doen. Jij dan maar doen, zegt de meester. Ik zeg, ja. Zeg, niet tegenstaande dat het hier in Holland regent, schijnt toch in India de zon. Nou, ze waren allemaal in één keer stil. Ik zeg, Jan, dat is zesde klasse werk. Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Ik zeg, ik maar beter rekenen kunnen, jong.

0: Dan zo'n kleine abonnees Jochie in de klasse. Die zegt, meester, ik u ook vertellen een groot verhaal. Nee, niet zo'n groot verhaal, zegt de meester. Gewoon een zinnetje met dit woord erin. Hij zegt, mijn vader altijd draagt overhemd met platte boord, want ik kan niet tegenstaan. Ik zeg, nou moet je nog eens weer wat doen. Ik denk, dan weer ik misschien ook nog wel wat. En de meester schreef weer op ventilator. Wat, zei Hans, meester, zeg, je mag de ventilator wel aan, want het is hier zo warm en dan komt er frisse lucht. Goed zo, zegt de meester, dat is een ventilator. Ik begreep er helemaal niks van. Ik had er nog nooit wat van gehoord. Ik zeg, meester, nou ik ook wat. Ik zeg, maar nou moet ik net als dit jochie. Ik zeg, het wordt een wat langer verhaal, want ik kan het eigenlijk niet inzinnig hier vertellen. Ik zeg, mijn vader die gaat nog wijs naar de film. Ik zeg, naar de bioscoop. Ik zeg, de buurman ook geregeld. Ik zeg, mijn vader gaat altijd een uur eerder voort. Ik zeg, waarom dat? Ik zeg, nou, dan kan hij mooi vooraan zitten en dan heb je een veel betere plek als de vent die later komt. Ja. Toen was ik een jaar of 15 en toen zat ik in de vijfde klasse. Zegt de meester, jongens, beeld nu eens wat uit voor de klas. Eén voor één mag je dan komen. En dan beeld je uit de titel van een boek. Klaas die heet naar voren en die maakt me door een lawaai zo met aan voor de mond. Brrr, en die, ja, wind en zzz. Ik zeg, ben je goed? Jawel, zeg je, maar ik probeer wat storm en zo naar te doen. Dat is de titel, zeg je, van een boek. De winden waaien om de rotsen. Juist, zegt de meester, dat is de bedoeling. Dat Klaas dat geluid niet zo best kent is niet zo erg, maar dat is nou echt de bedoeling. Grietje die vlucht de klas uit, staat op de gang, geeft een klap op de deuren. Binnen, zegt de meester. Grietje erin, dat was de titel van een boek, zegt Grietje. De klap op de deur. Hé, ik denk het nou weer een goed wat. Ik de bank uit, de gang op, deur, jas aan, naar fietszakken, op een fietsje. Nee, van mooi nieuws. Ik had de hele dag zo wat vrij. Ik heb met carbonpapier 5000 strafregels geschreven. Maar dan was hij altijd nog half land met. Ik denk, nou, dat giet morgen goed. Kwamen de andere morgen weer mooi op tijd. Zat ik door een kwart van negen in mijn baken. Ja, kun je nou gewoon. Hij bleef natuurlijk direct voor me staan. Hij zegt, Jan, zeg, ik krijg van jou 3000 strafregels. Ik zeg, maar ik geloof dat ik ze bewaren tot de volgende keer. Ik zeg, maar dat was de titel van een boek. Morgen zie ik je weer. Ja, en toen was ik een jaar of 17, toen zat ik dan in de zesde klasse. Toen zegt de meester, jongens, als jullie straks naar een grote school gaan, dan moet je heel goed kunnen, je moet veel hebben gelezen, je moet goed aan de rem zijn, goede algemene ontwikkeling enzovoort. Hij zegt, je moet zo aan rem zijn, als ik vraag Jan, zeg, noem een spreekwoord, dan noem je er direct een. Ik zeg, ja, een gek kan meer vragen dan voor wiezen kunt antwoorden. Hij zegt, nu nog een. Ik zeg, wie de schoen past, trek hem aan. Hij zegt, nu nog een, want anders haal ik de directeur. Ik zeg, veel geschreeuw en weinig wol. Oh, en een mannetje was toch zo geworden. Hij vloog me door de klas uit. Ik zeg, jongens, als de kat van huis is, dan zijn de muizen. En dat kwam bij weer met die directeur. Nou, dat was langer niet zo'n minnig, he. Man keek de wasdeur hoe en stond daar vlak voor mee. Hij zegt, Jan, jij kent zo best spreekwoorden. Ik denk, nou volhouden, Jan. Ik zeg, een ongeluk komt nooit aan land. Hij zegt, moet je een pak slaag, zeg. Ik zeg, bezint tegen begint. En ik kreeg me door dat klappen voor de klas met die oude laan, korte stok. Ik zeg, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook aan anderen niet. Ik heb het liefst zeggen dat ik je vandaag niet meer zie. En dan ga je nu naar je moeder. Ik zeg, hoorst west, huis best.
1: Ja, dat was even weer lekker ontspannen zo. Ja, dat is gewoon even een passend plaat die je houdt bedacht. Maar ja, het bleef altijd. Als je dan hier naar Jan kijkt, Jan Reuters, dan denk je... Het blijft altijd wie hij bent.

Ja, en dan gaan we nu even kijken wat er allemaal gebeurt hier zo in de omgeving waar je vandaag terecht kunt. Jan van Man al op tijd kunnen beginnen, want om 6 uur ging de rommelmarkt los in Hattem. De hele stad stiet hier vol met kreumpies. 250 kreumpies en circa 400 meter aan grondplekken verspreid door de oude binnenstad. Ja, dan moet je daar vandaag wel aan de, ja, aan uw gemak kun je wel stellen. Ja, en om dan gelijk naar de andere kant te gaan. Op Hagedoornsplaats heb ze ook een soort rommelmarkt. Het Hagedoornfestival. Het is een zomermarkt vol streekproducten met live muziek, demonstraties en kinderactiviteiten. Onder andere de blikvanger is dan het Epe kampioenschap kruisboogschieten. Dat georganiseerd wordt door het Sint Maartenschilder uit Epe. De bezoekers kunnen dan deelnemen in de strijd om elkaar aan te gaan. En ervaren hoe deze traditie nog altijd leeft in Epe. Want niet alleen de kruisboogschieten, maar ook in Epe wordt dan wereldkampioenschappen voor de gemeente Epe tussen de verschillende plaatsen met het vogelschieten. Dat begint weer na de vakantie. Ridders en voetvolk, de slag om de Mullen in Wapenvelde, dat is ook vandaag. En dat begint om 11 uur, wordt het open, de burgemeester van Heerde. En er is ook ondertussen een markt waar je allerlei spullen kunt doen. Want er bindt een paar honderd lu. De grote natuur, het giet om de slag die in 1575 vanuit Hattem de Veluwe overtrokken. En ze waren onderdeel van de troepen van Willem van Oranje, die de Spaanse overheersers wil verdriemen en de macht van de Roomse kerken wat wil tempen. En Wapenvelde kent toe het klooster Hulsbergen. En door wonen ze dan ook wel eens wat van gaan doen. Dus er is genoeg te beleven door dan in Wapenvelde. Want er zijn allerlei groepen door rennen trekken. Want ze gaat eten koken uit die periode. De Menno Simons die zal dan uitleg geven over alles wat er dan... gebeurd is in Wapenvelde. En ook bij het Hagedoorns Festival komt de kinderen zeker aan boord. Maar ook door de weken. Want in deze vakantieperiode is nog steeds... Moet ik even tussen de papieren... de kindermiddagen op de Veluws Museum Hagedoorns plaatsen. Want op de woensdagen dan kunnen de kinderen in het bakhuis in de verkleedkisten duiken. En dan komt ze er weer uit als boerenmeid of boerenjongen in de kleding van die tijd. En de Noors bindt er dan ook wat zaken. De komende weken is er een op 18 augustus. Dan is het Univé Hanendorp toernooi in Emst. En dat loopt dan zo de hele week duur, zou je zeggen. En natuurlijk 25 tot 28 augustus is het 42e Cavente Kinderdorp in Voorsen. Dat is de laatste weken van de schoolvakanties. Dan heb de kinderen altijd free spullen, kun je ze oorsten zeggen. En wat er ook geldt, hier ook nog even een blaagje. Dat geldt voor de Kannenburg. Die houdt ook al evenementen. En die heeft ook een eigen webstack waar je dat op kunt vinden. Je kunt ook nog vandaag wandelen op het verborgen verleden. Dat gaat dan over de grafheuvels en de raadvelden. Die dan door zo bij Emst Epe door in de bossen aanwezig bent. En dan krijg je dan uitleg van Wim van Tende. Dus vandaag kun je je hart ophalen
op de hele streek van de Veluwe en IJsselvallei. En weer meemaken hoe het vroeger was en vooral hoe het nu nog is. En wat het dan weer een herhaling oplevert. En wie gaat dan weer verder met muziek? En onze volgende cd, ja, oh ja, dat is van Harmen Roelof. En ze hebben ook een heel breed genre aan muziek. En ze gaat nu de blues act in. En speciale blues, Zwienebien blues.

Geert, die at verkeerd. Dat hadden zijn nieuwe buren hem dadelijk al geleerd. Ze keken eens rond, het leek ongezond. Ze zeiden, want elke pond die gaat door de mond.

0: wunderlecker. Geweldig, hè? Maar hier heb je neugd. Wat zie je, nou, kom ook eens gauw. Dan koken wij een lekker potje voor jou.
1: Nog dag en deur, de strop dat scheur. En met een buurt in slacht voor de eerste vuurdeur.
0: Maar zie je, nee. Nee, maar.

0: Nou jongen, hier toch gewoon zitten. Die kennen het er al helemaal niet weer door.
1: Een hele andere locht ook.
0: Oh man, Geert zei, er kwam geur door de keuken zeggen dat die mede aan denken. Hij vroeg of we de vijfde dag bij klaar zaten en dan op een bruierige dag in augustus.
1: Oh.
0: Maar afijn, ze ging naar het mol.
1: Stond op een schaal.
0: En Geert zei, lieve tiet, waar is dit allemaal? Het was oud cuisine met aubergine. Nou, en of die ook nog wat olijfjes wou misschien. Dit was gewis gezonde dis.

0: mooi, zeg Erik. Ik zal je wel vertellen, zeg. Wat een boer niet kent. Hè?
1: Dat had hij niet.
0: Maar ja, zeg, wat mooi, je laat je ook niet kennen. Ik zeg, maar ik heb nog nooit zoveel kok als in nu als die avond. Gooi, zeggen. Die zeggen, Dominic, dat klaar was, dat geen hoeske. Toen zeggen mensen van, ho, zeggen, we krijgen nog een toetje.
1: Wat?
0: Bananenbavarois, zegt Geert. Je zit van net even een sponsor te bieden. Nou, zeg, nou, dat er eigenlijk deur de wok en hoezo, zegt die buurman van, nee, ik zeg, we gaan bij de koffie nog even gezellig een uurtje converseren.
1: Geert, meen je dat er nog aan het wekken, mus?
0: Was Geert voor?
2: Ja.
0: Nou, wat voor een gezellige conversatie.
2: Dat heb ik je verteld.
0: Want zie pruten van dit.
2: Geen ze pruten van dat.
0: En Geert die haar dan nooit zijn broer de ambt had. Al dat gezwets.
2: Van ouderwets.
0: Een goed 9 uur toen we staan, die was zo zat. Mevrouw, meneer, kom maar eens weer. Zie ze in wat enig, slanswijs.

Ja, dat was dan Harmen Roelof met de Zwienebiende blues. Maar vandaag is er nog meer blues. En vooral de begint vanmiddag in EPA weer met jazz en more. Met de Hammond Brass en beweging. Twee Hammond spullers. En voor mensen die dat niet kent. Ja, vroeger waren ze veel bekender. Tenminste... De Hammond-orgels, waar we het dan over hebben. Met de grote boksen erbij, waar boven een soort speakers als een soort windveren boven aan te draaien. En dat kon ze allemaal regelen met heel langzaam rondgaan, waardoor je heel mooie effecten in de muziek kreeg. Ja, en die jongens die gaat vanmiddag weer te keren op het podium. De diepte trapt de kop af om 3:30. En dan wordt het weer een echt feestje, want ze hebben al een paar feestjes achter de rug. En daarna, dan stiet Brazza op op het schema. En Brazza staat garant voor feest. En natuurlijk Brazza, dat is ook Braziliaanse, of tenminste muziek met Braziliaanse invloeden. Dat gaat weer hartstikke mooi worden door zo op het plein. En gelukkig is de temperatuur wat lager, dus kun je ook een fix dansen door. En wie gaat dan gelieken met even door naar Mathijs Lubbers? Want zie je, we schrijven je eigen nummers, dus kan ze ook hele mooie woorden schrijven.

Oké, ja, Erik is verbaasd. Die houdt de tien in de gaten en die zegt... ja, nu moet er een eind aan brein, want het wordt te gezellig. Maar ja, vandaag en straks is het ook weer druk. De kanalen blijven open vandaag en we zitten dan op Hagedoorns plaatsen... waar de Radio Voorst het overneemt. En die pakt dan de plekken van de pro-stoel weer in. En die geeft dan vandoor uit live uit zijn op Hagedoorns plaats, waar ze dan heel bijzondere evenementen hebben. Dan met de Vosseman en Kobussen, de twee presentatoren van Radio Voorst. En ik wens jullie allemaal heel veel mooi weer nog. Maar wel lekkere temperaturen. Ook namens Erik, die nog steeds dikke zit te grijnzen hier achter de knoppen. En genut van de muziek. Dus wie bent de volgende weken weer? En dan gauw in Overijssel kijken. Waar we nog een mooie streektaalmuziek kunt vinden.

0: stad. Wat een wereld.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
2: Cooler. Dit was het NOS-journaal.
4: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
5: Voorst Veluwezoom.
4: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
5: De muziek
4: van Voorst Veluwezoom.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, ja, daar ben ik. En ik mag vandaag hier de Moyes Lustrum dialectprogramma van Voorst Veluwezoom 7-4 presenteren. Ja, wie bent hier te gast op het Hagedoorn Festival in Zuuk? En heel veel mensen zijn hier al bezig om dat aan voor te bereiden. Want om 11 uur gaat het los hier. En wie mag hier het programma van 10 tot 12 presenteren? Hertie Vosman is hier ook bij mij. En Geert Nijhoff is te gast hier. En nogal gezellig mee aan de praat. En ja, van 11 uur kunnen mensen hier terecht. Want er is van alles te doen. Kom zeker kijken en luisteren hier naar Zuuk met Hagedoorn Festival.

0: Ja, we begonnen dit mooie programma hier van de Hagedoornsplassen met Anneke Beerns met Brodio en die zong Zeeman. Het is eigenlijk een zeemansliedje, maar het is toch leuk gehoord. Ja, Hertie Vosserman die is hier ook aankomt schuwen hier op de... wie zit onder de Heuberg trouwens, mensen die hier bent op de Hagedoornsplassen. Wie zit onder de Heuberg? En de technische mensen die bent hier druk in de weer om de zaak goed te regelen. En wie zit hier aan het tafel met ons drie? Gerrit Nijhoff, Hertie Vosserman en ikzelf. Om dit programma een beetje gezellig te maken. Hertie die zit naast me en die heeft een gedicht. Want dat is bij ons zo gewend om een gedicht te laten nu. En Hertie, we gooien het over hem. Welkom.
1: Nou, een beetje over nostalgie. En weet hij het nog? Ja, past op zich wel bij een museumboerderie, denk ik altijd. Dus wie gaat hem verlengen? Ik heb hem zelf gekregen van iemand die bij een vrouwenvereniging in Holten zat.
0: Ook dus, ja, daar kan.
1: En er staat GN onder. Het zal Gerard Nijhoff kunnen wezen, maar dat, ik vermoed van niet. Het heet, weet hij nog? Weet je nog dat je in vroege dagen dat de turf zich in het veld bevond? En hoe bij elke woning in de winter zo'n hoog opgetaste turfbult stond? Weet je nog die oude kachel die altijd roken? Of dat open vuur? Ja, we hadden geen centrale verwarming, want die was er niet. Of veel te duur. Weet je nog dat alle mensen lopen moesten of op de fiets? Toen waren er geen auto's, geen benzinepompen. Toen was er helemaal niets. Weet je nog in vroege jaren hadden de meisjes strikken in het hoor. Ze keken geen televisie, maar ze speelden met elkaar. Weet je nog dat je naar school ging op klompen, waar ze ons blikje in me hen zaten. De kousen stoppen was heel gewoon. Dat moest wel met van die grote gaten. Weet je nog de tijd dat je moest werken zonder machines op het land. Alleen de peerden voor de ploegen en eerdappels krabben, dat deed je met de hand. Geen melkmachines om te melken. Dat deed zittend op een kruk. Toen kwam het licht van de stallantien en de rest op goed geluk. Toen stond het koorn nog in de schoven en werd dan op de meid getast. De dusmachine kwam dan dossen, want zout bracht centjes in de kast. Wee nog zaterdag s'avonds, geen douche of bad om in te gaan. Dan ging je met een teeltje water, maar ergens in het washok staan. En er was geen 7-Up of cola, dus drinken deed bij de pomp. En had het s'winters harder vroren, dan deed strootjes in de klomp. Ook was er in die vroege jaren binnenshuis nog geen wc. Maar nog, en meestal buiten, een ouderwetse houten plein. Weet je nog in vroege jaren dat de bakker altijd kwam? De man met brood voor op de fietsen, waar hij er dan een paar uur nam. Of om zelf brood te bakken, doorheen kwam vulle vrouw knap. En toen kreeg je om 9 uur, voordat hij ging slapen, nog een bord met havermoutse pap. Had je een radio, dan was je gelukkig. Dan kon het zo gezellig weer. Dan zei je s'avonds met elkaar te lusten naar de bonte dinsdagavond. Groente was er in die dagen, zo uit de tuin, zo van het land. Maar er was nog geen supermarkt met grote reclames in de krant. Snieboon in keulse potten. Zuurkool kwam ook altijd voor. Want zonder diepvries, gas of oven kwam je de winter ook goed door. En in november werd het varken geslacht en in het pekelvat gezet. Een beste schinken aan de zolder, een handbreed spek en treuzelvet. Bloed was, leven was, met was, die op de tafel kwam staan. Dan waren de staart en de oren, die werden in de snetten dan. Zo waren er zoveel dingen die vroeger altijd deden. Maar waar je vroeger ook mee moest leven. En waar je nu haast niet meer van weet. Eén ding van vroeger wil ik u nog noemen. Want dat is u de sleten met de jongen. Ik bedoel hoe het in die goede oude tijd buren of nog echte buren waren. Of was het in veur en tegenspoed met blitschap of in grote nood. Als buur wist hij uw plicht te doen. Al was de armoe toen nog zo groot. Ja, het is slechts een herinnering aan alle tien van armoe, maar met goede geest. Maar zonder luchtvervuiling en kernexplosies, ach, dan was het vroeger nog niet zo slecht geweest. Heel verhaal, maar wel mooi.
0: Dankjewel, Letty. Ze zijn heel kenbaar voor rijden. Ja, er is een heleboel veranderd bij vroeger. Maar vooral wat buren betreft, daar is ze eigenlijk toch heel verder te zoeken. Die hoor ik al om. En vooral in die nieuwe wijken en zo. De Noorse buur kent ze nauwelijks. En
1: dat
0: zo.
1: Wel, maar dan moeten mensen zelf ook wat aan doen.
0: Ja, ja.
1: Want
0: ja.
1: Als de een denkt van de ander doet het niet, moet je toch met elkaar proberen om dat iets vaker hallo te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Geef elkaar een hand, zeg
0: ja, ja, ja, ja. Groet elkaar en probeer toch een beetje de geest erin te halen. Ja.
1: Nou, dat.
0: Ja, ja. Want bij ons daar waren vroeger een heleboel van die buurtverenigingen. Dat zou ook allemaal minder worden.
1: Dat wordt ook
0: en
1: steeds minder.
0: Even, als Ingeetje of Vees en zo, Noeders nog wel, de gemeente Apeldoorn, die probeert het nog wel te stimuleren met
1: buurendag.
0: Buurendag, met feesten en zo. En
1: zeker.
0: Dat wordt nog wel meer, maar het is toch allemaal vullen minder worden. Ja, ja, ja.
1: Je moet er zelf aan bliem deelnemen.
0: Ja. Zeker, goed zo. Dan nog een plaatje in de God met Geert Nijhoff van IVN. Hier heb ik een nummerstreken aan het verhoord. En dat is van de Barkelvrouw Lu. Het is eigenlijk een plaat, past hier niet zo bij. Dat is eigenlijk meer hij een feestje hebt. Maar in ieder geval, dat kan je hier ook wel doen. En de Barkelvrouw Lu, die zingt over handen naar boven.

0: Ja, handen in de ogen, dat was een gezellig deuntje hier op de Hagedoorns festival met de handen in de ogen. Ja, ik heb er niet veel zin in hier lopen, maar dat kan misschien vandaag nog wel. Ik heb een gast hier, we zitten hier onder de Heuberg hier in Zuuk, met Gerard Nieuw van het IVN. En hier heb ik in Umstreken. Gerard, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Fijn, hè, als je het kon vinden om naar nou, Zuuk te komen hier leven.
1: Ja.
0: Dat is heerlijk. Niet naast de deur. Nee. Ja, het wel iets verder dan Twello, want zij door Twello moet van jullie
1: weg. Niet verder dan Twello, maar goed, is goed te doen.
0: Yes, ja.
1: Je hoeft niet op de fiets.
0: Nee. Dat is goed. Ja. We hebben hier mooie plekken hier. En Gert Fokus die zit achter de micro, achter de
2: techniek.
0: Achter de techniek, ja. Ik zag daar een heel mooi woord voor. ook tussen goed in de huiskamer kunnen bij ons in. En voor het Veluwe Zoom en ook hier bij 794 in Ippen. Heerde. Gerard, dus zei ik al, welkom.
1: Dankjewel.
0: Druk bezig met IVN. Je hebt een druk programma gehad. Dat heet de laatste die er doen. Je hebt een nachtzwaluwwandeling gehad, hè?
1: Ja, je hebt een nachtzwaluwwandeling gehad. Die nachtzwaluw, dat is toch wel een bijzondere vogel. Ja. Beschermd ook, hè?
0: Ja.
1: En hij doet het tegenwoordig heel goed op te vinden.
0: Heeft hij gewoon weer uiterlijk... want ik ken hem niet. Gewoon een zwaluw. Er ligt wel een gewoon een zwaluw.
1: Nee? Je moet bij een nachtzwaluw moet je een beetje aan een torenvalkje denken.
0: Oh.
1: Door ligt hij een beetje op.
0: Oh ja?
1: Een beetje een ranke vogel. Ja.
0: Maar het zwaluw, daar denk ik... Oh, maar ja, maar die staat net zo. Ja.
1: Dat zou je denken.
0: Zwaluw, ja.
1: Je hebt wel iets een stad waar je kunt zeggen van... Nou, het zou kunnen dat de associatie is met de zwaluw.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Nee, het is een heel andere vogel.
0: Ja.
1: En hij komt voor in de Loenenmark. En dat doet het hartstikke goed.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met name met... Dat geldt eigenlijk voor alles wel in de natuur. Met voedselaanbod,
0: ja,
1: onder andere. En nestgelegenheid.
0: En wat maakt een nest of zo? Wat doet hij?
1: Nou, hij maakt niet echt een nest. Maar hij moet wel een op de hei met name. Hè,
0: ja.
1: Tussen hei en de overgang van hei naar bos.
0: Ja.
1: Door hei vaak wat beschermdere stukjes. Laaghangende takjes. Door zitten onder te broeien. En wat doet hij? Hij legt normaal gesproken maximaal 2 eieren.
0: Maar
1: die leggen gewoon op de grond.
0: Ja?
1: Ja, gewoon die ligt er gewoon. IMT zou komen, je ziet ze niet vaak. Maar dan ligt er gewoon een ei op de grond. En dan zit het in bruin.
0: Ja.
1: Het is dus niet zo dat de takkies in de buurt van
0: Lokkers
1: een nestje bouwen. Nee. Hij ligt gewoon op de grond.
0: Ja.
1: En ze heeft de eigenschap dat als ik in de buurt zou komen, zeg maar. Ja. Normaal is een nachtzwaluw, die zie je horst niet. Hè. Die zit zo goed in de camouflage dat je horst niet ziet. Die kunt er op een meter afstand zorgen.
0: Ja.
1: Maar dan ligt er gewoon een tak als het ware,
0: ja,
1: van de boom. Maar kom je te dicht in de buurt en hij is aan het broeien, dan geet hij als het ware, liekt hij als een aangeschoten vogel.
0: Ja.
1: Dan doet het net of hij gewond is of een beetje strukken willen weglopen.
0: Ja.
1: Je wil de aandacht trekken.
0: Ja.
1: Je wil de aandacht van het ei niet hebben, maar de aandacht op de vogel.
0: Kiwi gelukkig ook wel, dat is me ook wel verteld.
1: Ja.
0: Kiwi ook van nest weggelopen en dan op vlug.
1: Maar dat heeft deze vogel heel erg. Je strukkelt als het ware, dan denk je van, hé, maar die vogel markeert wat, laat ik hem eens oppakken of laat ik kijken wat het markeert.
0: Ja.
1: Maar dan kom je dichterbij en dan kan het wel dat weer een metertje verder geeft, hè?
0: Ja.
1: Weer verder van het nest af. En dan vlug in één keer op. Dan is ze weg.
0: Ja.
1: Dan markeert hem dus niks.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon afleiding van het
0: nest. Ja. Knapper, ja.
1: Dus ze legt dan 2 eieren. En dat kan afhankelijk van het seizoen een beetje. Je kunt het 2 legsels per seizoen werden. Want het is een trekvogel.
0: Oh.
1: In de winter geeft het naar september vertrekt al. Ze gaat naar Afrika. Dit is al in de buurt.
0: Ja.
1: Door halve winter te.
0: Oh.
1: En dan kun je op een gegeven moment weer terug hier naartoe. En hier broeit hij dus alleen.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja.
0: En waarom heeft hij meer voedsel in Afrika? Dit is ook voedsel dan hoor, niet?
1: Ja, dat zou je denken. Maar, maar op een of andere manier, ik weet niet precies hoe het met trekvogels werkt.
0: Ja.
1: Waarom ze dan gaan trekken. Maar natuurlijk in de winter hij hier. Ze leeft veel van nachtvlinders.
0: Oh ja?
1: En in de winter hij hier natuurlijk minder nachtvlinders.
0: Ja, hoort niet natuurlijk.
1: En dus ook dat heeft weer te maken met voedsel.
0: Ja.
1: Hoe
0: voedsel
1: is.
0: Ja.
1: Bindt die beesten dan. Dus de nachtzwaluw, die excursie hebben gehad, was een succes. Tenminste, enerzijds wel, anderzijds niet. Die moet altijd een beetje geluk hebben.
0: Ja.
1: Je hoort hem het eerste schreeuwen. Heel apart geluid. En dan op een gegeven moment, als schemert, dan zie hem ook fladderen. En echt fladderen ook, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is niet zomaar een vogel zoals hij een roofvogel ziet. Die zie je in een rechte streep aan zijn toe. Nee, hij fladdert echt.
0: Maar eigenlijk zien we het niet, want nou zo'n ondergaan mij bos niet in. Dus
1: ja, nee.
0: De gewone mensen. Iedereen mag daar in het bos niet in.
1: Je moet echt met de boswachter op pad, anders dan zie je hem niet.
0: Ja.
1: Want het is een heidevogel en heide is
0: het nog. Hoeveel leeft dat in, Ron? Maar één idee?
1: Op Keizand hebben ze er inmiddels 10 paardjes geteld.
0: Zo, ja?
1: Ja, en op Zilverse Heide hebben ze 13 paardjes geteld.
0: Zo.
1: Dus op zich gaat het hartstikke goed. En dat is alleen maar mooi natuurlijk.
0: In het verdedigde geval kreeg ze 4 jongeren, dus dat kan weer iets meer.
1: Ja.
0: Goed begrip, beruurt je alleen maar op de hei?
1: Ja.
0: Eigen in hei hebben hij ook geen dagvaluur.
1: Nee, precies. Nee. Ja.
0: Goh.
1: Ja, dus dat is wel bijzonder, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat zeg ik, het geluid wat je hoort, dat is heel bijzonder. Dat denk je van, dat is geen vogel, dat is meer een kikker of zo.
0: En was de belangstelling weer?
1: Jazeker, we hadden 36 man.
0: 36?
1: En, ja.
0: Is dat is te groot ongeveer.
1: En het bent meerendeels ook vogelliefhebbers natuurlijk. Ja. Hè? Want.
0: Bij de met één gist of met meerdere gisten?
1: Nee, we zijn met 3 gritsen.
0: Met drie groepen.
1: Goed aan het bos in.
0: Eén is dan wel te groot, dan kun je niet behouden, hè?
1: Nee, en op 3 locaties. 3 verschillende locaties.
0: Dus
1: dit jaar was het toevallig had ik geluk. Op 1 locatie daar kon je ze goed horen en ook zien, hè?
0: Ja.
1: Ze gaan echt bij wie soms werken een showtje.
0: Ja.
1: En dat was fantastisch. Maar de andere 2 locaties... 1 locatie heeft ze zelfs niet eens gezien.
0: Nee.
1: Wel in de verte gehoord.
0: Ja.
1: En de andere locatie dachten ze in de verte wel iets te zien vliegen. Maar zeker waren ze niet van. Dus je moet wel een beetje geluk hebben.
0: Ja.
1: Dus het is altijd een excursie. We doen hem 2 keer in het jaar. Maar heel veel liefhebbers. De eerste excursie.
0: Ja,
1: was
0: vooral dit zijn mensen dat niet kenden, hè? Ja.
1: Precies.
0: Ja, dat zien. Ja. En mijn bus overspreeuwen, wakker zee, maar...
1: Die nachtzwaluw, die zie je niet.
0: Nee.
1: En de eerste excursie was ook al uitgeval vanwege het weer. Toen was het code rood of zo.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus mocht je niet bos in. En dit was gewoon een succes, ja.
0: Hartstikke mooi, ja.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: En wat hebben we meer laatst niet door?
1: We hebben ook een klimaatwandeling gehad. Er was toevallig de hele dag regen, dus er kwam hoogst niemand op af.
0: Nee.
1: Jammer. Maar dan laat je dingen zien van, iedereen die weet natuurlijk de droogte, hè, dat op dit moment het grootste probleem is.
0: Ja.
1: De droogte, maar ook, je hebt extreme weer, dus flinke buien soms. Maar ook extreme droogte, zoals nu.
0: Ja.
1: Waterstand laag, hoog, enzovoorts. Dat soort dingen komen allemaal ter sprake tijdens zo'n excursie. En we laten ook zien hoe de bos in de veur staat. Die droogte die kun je echt wel zien in het bos. Maar je kijkt naar de bosbestruik, die bent hartstikke bruin.
0: Ja.
1: He, de heide woont zo direct misschien
0: ook. Nou,
1: de
0: bosbessen aan de kom?
1: Ja, de bosbessen aan de kom. Maar dat was een beetje
0: veurje was dan wel.
1: Ook nog wat nat geide had. Ook in juni hebben we wel die droogte begonnen al. Maar toen zaten de besjes er al wel aan.
0: Ja, ja.
1: Dus ze hebben er wel aan de zijn. Ik heb er ook nog wel wat geplukt.
0: Maar op mijn zoon niet vroeger. Ging niet naar bos toe en plukken. Maar dat mag niet meer.
1: Nee.
0: Vroeger dat ene grote gezin die plukte gewoon op bosbessen. Als bievendienst, hè?
1: Ja.
0: Was een familie in Loon, die had 15, 16 kinderen. En die hadden gewoon in de zomerdag als vaste bievendienst. Dat ze in de club gingen naar het bos toe, allemaal bosbessen plukken.
1: Ja,
0: dat was echt de bievendienst.
1: Nou, dat was bij ons ook wel. Ik kom in een gezin van 8 kinderen. En dan ging je met hele stel naar het bos toe. En va en moeder die aan de emmers meenam, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij dacht dat hij de emmers vol aan, maar die zijn dan toch nog even een bakje plukken voor het zakken.
0: Ja.
1: He, wanneer hij daar thuis kwam, dan was het allemaal gezakt.
0: Ja, ja.
1: En dus,
0: verkocht hebben die dan, of maken die moeder die er weg? Of zo?
1: Ja, maar ze wekken ze zelf alleen en ze maken er zelf ook als sap van. Maar houden nu heel veel aardbeien en chemie naar Arie Reuvenkamp, de groenteboer in het dorp, in Loen. En die kocht ze ook wel op.
0: Kocht ze op, dus, hè? Ja, Breerwald die dat ook doen. Ja,
1: moest je natuurlijk wel goed schoonmaken, want dat groene blad ertussen.
0: Ja, daar mappen ze wel op, dat is wel een blad in zat. Ja, ja, ja.
1: Ja, dus het ja. Waren, en nou dan terugkwam van het plukken, dan ging we bij Slieve op de Droevakkers.
0: Ja?
1: Die verkocht toen nog ijs.
0: Ja?
1: Mochten we een ijsje kopen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was ik
1: ja,
0: maar.
1: Dat ben de leuke herinnering. Ja, dat we Gerry
0: ja,
1: nooit.
0: Ja, ja, ja.
1: Die was voor me.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. De, wie ging nog vroeger ook? Voorbes en Denappels. Voorbes en, ik denk niet eens meer. Ja, het dialectwoord voor ja, Denappel.
1: Ja, okay, ja,
0: ging we dan ook rapen.
1: Ja?
0: Want mijn moeder of mijn vader, die maakte nou de vernuister kachel mee aan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ken je dat?
1: Nee, nee, ik ken het zelf niet. Ik ken het verhaal wel. Je bent natuurlijk ietsje ouder dan ik.
0: Ja, ja, wel iets, ja. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Dus nee, ik heb dat zelf niet meer gemaakt. Ja? Maar ik ken het verhaal wel dat van die vogels en den appels...
0: Ja?
1: Dat door de kachel mee aan de stok.
0: Ja, dat ging heel goed, hè?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja. En in gauwigheid had hij aardig wat volume, hè?
0: Maar je wist, we gingen in de veldhuizen... Daar wist je waar die grootste bomen stonden... En dus alleen de meeste den appels onder, hè?
1: Ja.
0: Vogels, ja. Ja.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: klopt, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat er een speciale streeknaam voor is, voorbes en Denappels.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja. Ik denk wel dat het misschien iets uit onze
0: niet?
1: Buurt is.
0: Nee, die kende het ook niet. Dus, nee.
1: Ja. Oké, okay, ja, dan is het iets uit de buurt.
0: Huh? Ja, ja, ja.
1: Ja, dat ja. Is iets uit, uit onze buurt van Loen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Volgens
0: ja, ja. Ja, Gerard, daar wil ik eigenlijk ook nog weer. Hoe staat het erbij met Hermanenhof? We willen bezig met hoe moet ik zeggen, een veurenschuur? Nee, een materiaalschuur? Of hoe moet ik het noemen?
1: Ja, we hebben inderdaad, ik heb gewoon in de veurenhuis en die volgens mij nog verteld dat we vanaf 2009 al bezig zijn met die vergunning. Die vergunning hebben we kregen en het schuurtje steed.
0: Oh, ja?
1: Ja,
0: oh.
1: Het schuurtje steed.
0: Ja.
1: En we hebben een ruimte, zeg maar, voor de...
0: Hoe groot is ze?
1: Is 10x340 of zoiets.
0: Oh,
1: dus een aardige schuur.
0: Een flinke schuur, ja.
1: En is een stukje hoger geworden. Dus wat dat betreft, we hebben veel meer ruimte gekregen. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Want onze materialen, nu maar loepjes en looppotjes en visnetjes en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar houden we een aparte ruimte voor gehuurd.
0: Ja, ja.
1: Dus daar hebben maandelijkse kosten voor.
0: Ja.
1: En die kunnen we allemaal in die opslagruimte. Ja. Het schuurtje besteedt in twee delen. Enerzijds de opslag.

0: Ja, dat was... Ja, dat was een gezellig deuntje. Daar dacht ik ook, daar bent weer vrienden voor van het Oosterhuizen dialect hoor. Ja, we binnen hier op Hagedoorns plaats. Hè. Er is vandaag een groot evenement met van alles te doen. In het tweede uur hoor je er alles over. Hetty Vosserman heeft hier aan de praat met de organisatie. Dus, maar wie bent hier bezig met het Mooi Schuusten dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom en 7, 9 en 4. Ik heb hier als gast Gerard Niehoff. En Gerard, wat zit er nu op het programma voor, van de IVN Ewijk in Omstreken? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, morgen is er een wandeling. Morgen 16 augustus om 2 uur begint ze bij de Lonenmark. Parkeren bij de schaapskooi. En dat is op de Droefakkers is dat in Loenen. En daar gaan we Paarse Pracht bekijken. En het programma dat wordt in oktober vorig jaar al gemaakt. Ja. Dus wie weet niet of het helemaal poors is.
0: Nee.
1: Het zou moeten zijn in augustus. Dan is de heide normaal gesproken is dat mooi poors.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ik heb het dan maar even bekeken, die heide. En er staat er niet zo best bij. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met de droogte.
0: Ja.
1: Je ziet echt grote bruine plekken op de hei. En ja, wie woont natuurlijk op de Veluwe. Op de Veluwe is dat nog erger dan in de
0: droge,
1: in de lagere gebieden. Dus het is hartstikke droge.
0: Ja.
1: En die droogte, dat heeft ook iets te maken met de kleur zelf. Normaal, je kent allemaal wel de poors hei, maar soms heb je echt het idee van, ja, dat steekt er goed bij, hè?
0: Ja.
1: Dat steekt er fleurrijk bij. Maar nu is het wel poors, maar toch een beetje minder poors.
0: Ja.

0: dan dat het normaal kan werden. En dat heeft alles te maken met die drugs. Ja. Er al helemaal aan. Maar en door die drugs kan het ook werden dat de die strukjes, die bestaan uit kleine bloempjes. En dat er minder bloempjes bloeit aan die strukken. En daarom is het minder poors als andere jongens.
1: Ja, laat in die grote vlakte, de mensen die groen in omstreken, die weten het wel, die verder achter in de inbos, achter in Loonmerk. Ja. Er is heel weinig kleur op die hei. Heel weinig.
0: Ja, ze bloeit wel, maar veel minder intensief dan andere jongens.
1: Veel minder.
0: En hij nu hebt van bruine hei, geeft het allemaal dood. Nee, bruin wil niet altijd zeggen dat dat doorgeeft. Nee. Dus dat de volledige plant afsterft. Dat kan wel dat de bloemen en de groenigheid, zeg maar, de last hebben van de drugte. Maar de wortels, die kunnen dan nog wel intact blijven. En dan kan het ook wel dat volgend jaar zo'n plant gewoon weer groen wordt. Je hebt eigenlijk een aantal fasen. Enerzijds kan het wijn dat een deel van de plant dus bruin is. Dan zie je ook nog wel onder groene takjes. De andere fase is, het struikje is helemaal bruin, maar de wortels die doen het nog wel. En de derde fase is, de hele struik is dood en die komt dus volgend jaar ook niet meer op. Hij kan zich in principe vrij snel herstellen van drugte. Maar die lange drugte die je nu hebt, dat is maar afwachten wat er dan volgend jaar, zeg maar, aan dode planten over is gebleven. Aan goede planten over is gebleven. Met name jonge plantjes hebben er best wel last van. Oudere struiken, dat snap je zelf ook wel, dat wortelstelsel heeft zich al iets verder uitgebreid. En die overleeft het meestal wel. Maar die jonge struikjes, die hebben het gewoon heel lastig.
1: Maar afvlaggen, dat doet ze ook wel, hè? En wat heeft dat voor zin?
0: Ja, afvlaggen, dat is eigenlijk iets van vroeger.
1: Tegenwoordig. Maar daar heb ik de laatste paar jaar nog wel eens in. Dat doet.
0: Ik denk dat je gezien hebt dat ze maait.
1: Ja. Ja, dat is maaien. Ja, dat is niet afplagen. Ja. Afplagen is iets anders. Sorry.
0: En maaien,
1: ik zei het verkeerd. Ja.
0: Afplagen, dat deden ze vroeger.
1: Ja.
0: Dan gingen ze echt die bovenste laag, die halen ze van de hei af, inclusief de wortels. En die werden dan in de schaapskooien, zeg maar, gemengd met de mes van de schaap.
1: Ja.
0: En dat was afplaggen. Eigenlijk de bovenste laag neem je mee.
1: Je
0: hebt ook wel shopperen.
1: Ja.
0: Shopperen, dat is tussen plaggen en maaien in. Je neemt wel een laagje van de grond mee, maar niet alles. Niet de wortels, bijvoorbeeld. De wortels blijft aan het bestaan.
1: Dat ken ik niet zo.
0: Dus je plaggen, shopperen, maaien en afbranden.
1: Ja.
0: Nou, dat doet dus tegenwoordig niet meer, tenzij het natuurlijk is. Met al die natuurbranden.
1: Die hadden we wel
0: Ja, bewust. Vroeger werden heidegebieden wel afgebrand. Maar je snapt natuurlijk dat voor de fauna, voor de beestjes die er leven, dat het best wel lastig is. Hagedisjes kunnen nog wel in hun holletje kruipen. Maar als je de andere beesten hebt in die hei leeft, die verbrandt mee.
1: Ja.
0: Dus dat weet je eigenlijk niet. Dus die hei die. En je hebt natuurlijk ook begrazen, hè? In de Loenermark.
1: Ja, dat doe je ook.
0: De
1: hei, maar die schoon ben natuurlijk wel graag een jonge hei, natuurlijk, weet je.
0: Ja. En nu is zeker, laatst een verhaal van Gelders Landschap, zeg maar, de schaapsherder, daar had gevraagd van, je moet eigenlijk iets meer mee, want die hondenfamilie kan binnen niet af, die hei werd te hoog voor de honden.
1: Ja.
0: Die moest te hoog opspringen. En dat is best wel intensief voor die honden natuurlijk ook. Je kunt natuurlijk zelf ook wat bedenken van, als hij laag is, dan gaat het voor die honden ook veel makkelijker.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus normaal gesproken, we hebben zo'n 250 hectare hei in de Loenermark. Er wordt geprobeerd door 10% van te meien. En dat betekent dat je dus één keer in de zoveel jaar meet. En dan verjong je de hei ook. En de verjonging van de hei, dat is ook belangrijk voor het heidehaantje.
1: Mm.
0: Die heidehaantje, die gaat op die oudere struiken zitten. Er is dat houtachtige structuur, die is dikker.
1: Dat vindt ze prettiger.
0: Ja, en daar kunnen ze de eitjes in leggen. Maar in die jonge staakjes van die jonge hei lukt dat niet.
1: Mm.
0: Dus heidehaantje op jonge hei is dat minder.
1: Mm.
0: Dus dat scheelt allemaal weer.
1: Oh ja.
0: Maar goed, dat gaat ze dus morgen.
1: Ja.
0: Gaat ze dus die wandeling doen in de Loenermark.
1: En waar begint ze dan?
0: Ze begint bij de parkeerplaats aan de Droefakkers.
1: Ja.
0: Dus bij de parkeerplaats van de Schoopschooi.
1: Ja.
0: Bekende,
1: ja.
0: Dus door is de start.
1: Hoe laat is het?
0: Twee uur.
1: Hè?
0: Om 2:00 begint
1: het. 2:00 middags, ja.
0: Ja.
1: En moest niet ervan voorop geven voor vertellen. Ik kan dus ook om.
0: Nee, verhandeling van die VN hoef je niet op te geven. Een vrijwillige bijdrage is altijd wel welkom. Dat wel. Onze kast die hebben ook nog zo af en toe. Doen er nog wel eens wat mee om wat investering te doen. Dus ja, een vrijwillige bijdrage is welkom. En dat lukt ook altijd prima.
1: Ja.
0: En dan zeg maar, is de volgende wandeling is dan zondag 20 september.
1: Ja.
0: En dan zien we in Leuvenheim.
1: Zo.
0: Ja, zelf ken ik Leuvenheim niet.
1: Nee,
0: dus ik
1: wandel niet
0: zelf niet.
1: Nee.
0: Maar de bedoeling is als ze dan een rondje Leuvenheim doet en de stad is dan bij het buurthuis in Leuvenheim.
1: Ja, ja.
0: Aan de Arnhemseweg is dat.
1: Ja.
0: En dan gaat ze een rondje Leuvenheim lopen.
1: Oh ja, ja. Dus keer wat anders.
0: Ja. We hebben het IV in Eerbeek en omstreken.
1: Ja, zo, niet voor niks, ja.
0: Het wordt bij de omstreken.
1: Ja.
0: En nou natuurlijk gidschauffeur die er wel bekend bent in die... Iedereen heeft zijn specialiteiten meestal, dus daar schrijf je ook dan voor in. Dus, rondje Leuvenheim op 20 september.
1: Ja.
0: Begin ook om 2:00.
1: Ja, goed zo. Ja. Nou, wespen, het moet even nog hem. Is er echt een wespenploeg, want je hoort niet.
0: Nee.
1: Dat niet? Nee?
0: Nee, dus dit jaar geen wespenploeg. Dat heeft alles te maken met... Bij wespen heeft dat vaak te maken met vuurjoor.
1: Oh.
0: Als vuurjoor erg nat is, dan vliegt ze niet uit. En dan kreeg ze... Als je niet uitvliegt, dan kreeg je ook...
1: Ben je wel een beetje nat vuurjoor had.
0: Ja. Vuurjoor was vrij nat.
1: Dan kun je ook niet denken hoe het druk is.
0: Nee. Dat vergeet hij zo gauw, hè. Want hoe was het weer in mei en dat soort dingen. Maar het vuurjoor was vrij nat en wat onbestendig. Dus dan vliegt ze niet uit. En dat betekent dat ze ook... op een of andere manier stemt de koningin dat ook af met haar eitjes leggen. Hè? Als er weinig voedsel beschikbaar is, geeft die koningin ook minder eitjes leggen.
1: Oh, ja?
0: En dan wordt het...
1: En
0: wat we wel zagen was dat die hele kleine nestjes, die zag je wel regelmatig, maar die komt dan niet helemaal tot uitgroei van grotere nesten.
1: Oh nee?
0: Vandoor ik heb even gezegd, 50% minder meldingen van wespenlast.
1: Oh ja?
0: Ja, en als je aan wespen denkt, dan weet je zelf ook wel. Als je aan insecten denkt, dan heb je drie dingen die je in hekel aan hebt. Dat ben je wespen, dat ben je muggen en kakkerlakken. Maar die wespen, dat wordt ook allemaal wel gemonitord. Dus het is veel minder dan vorig jaar.
1: Ja.
0: En het wil nog niet zeggen dat het niet kan komen in het komend seizoen. Want zodra zeg maar, het weer beter wordt, dan kan het ook nog wel weer... dat er genoeg voedsel is en dat die nesten toch nog in september zeg maar, zich ontwikkeld hebben. En dat je in september wat later last kreeg. Maar dan moet het weer ook maar goed weer.
1: Ja.
0: Wie kreeg nu wat meer regen?
1: Ik heb je verteld dat er 600 soorten wespen zijn.
0: Ja, 6000, ja.
1: 6000?
0: Ja. 6000.
1: Ja.
0: En door van
1: mijn... Ja. 600 is al nog.
0: Een nulletje meer.
1: Ja.
0: Ja, maar Wille kent natuurlijk de...
1: Ik heb niet gehoord eigenlijk.
0: Ja. De limonade wespen noemt u die. Die zit inderdaad op die terrasjes waar nu ook zit.
1: Ja.
0: En waar de menselijk vanmiddag hier ook komt, hoop ik, voor de organisatie.
1: Ja.
0: Dus die limonade wespen, die kent wie wel allemaal. Ja. En dat met sociale wespen, die maakt dus echt een nest. En die kunt vrij groot worden, tot wel 3000 wespen in een nest zitten.
1: Ja.
0: En die ontwikkelt zich dan. Ja. Maar er zijn ook solitaire wespen die er in hun eentje leven.
1: Ja. Oh, ja.
0: En daar heb je heel veel soorten van.
1: Ja.
0: Misschien dat je galwespen wel kent, hè?
1: Ja.
0: Van die galappeltjes. Ja. Daar zijn wespen die ervoor zorgen.
1: Ja, ja.
0: En je hebt ook wespen die zeg maar rupsen... rupsendoders, dat zijn ook wespen eigenlijk.
1: Oh ja.
0: En die leggen een eitje in een rups. En dan die eitjes, die larven, die vreet zo'n rups van binnen op. Hij heeft heel veel soorten in. Spinnendoders, rupsendoders, noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: En dat maakt er samen dat je aan 6000 komt.
1: Ja. Wie hebben straks, of de woordenaar, dat is eigenlijk ook een probleem.
0: Ja.
1: De goot straks over hem. Wij kregen het seintje weer eerst even een muziekje.
0: Kijk.
1: Gert, je hebt er wat hij nooit klaarstaan. Van Frans Nieuwhuis, dat is eigenlijk, die woont hier in de buurt. De Veluwse troubadour, die heeft mooie liedjes te maken. En die bezingt de mooie Veluwe.

0: Ja, dat was... Ja, dat was Frans Rimmelhuis, de vieligste troubadour hier uit Voorsen met de mooie Veluwe. Waar heeft die man dat mooie liedjes maken? Prachtig, prachtig. Ik ben hier op de Hagedoornsplatsen in Suuk. Door vandaag een heel groot evenement aan de gang. Dat begint om 11 uur. En het van alles zie ik hier om je heen. Dus kom naar Suuk toe en kom genieten van alles wat hier aan mijn steden en bezig is. Ik ben aan de praat met Gerard Niehoff. En we zijn bezig met Mooi Slussen, een dialectprogramma van Voorst Veluwe, 794. En Gerard, we hadden het over de wespen, maar ook over de hoornaar. Ja? Ja? Is dat een plaag, hè?
1: Een plaag, hoornaar...
0: Maar de eerder ken ik het, ik heb de eerder nooit van gehoord.
1: Nee, je hebt de Europese hoornaar. Die kent wie misschien wel, want hij is de grootste webse.
0: Ja, webse, ja.
1: Webse die we hier hebben in Nederland. Dat is de Europese hoornaar.
0: Ja.
1: En die hoor je ook aankomen, die hoor je ook zoomen, hè.
0: Ja.
1: Die, maar nu, die Aziatische hoornaar, die is sinds, ik geloof, zo rond 2000 is die binnengekomen in Nederland via vrachten, hè.
0: Ja.
1: Dat komt dan uit andere landen. En, ja. En er zit zo'n website, die zit er in zo'n kist in, of ja. Wat dan ook. Of, dus die is als het ware op die manier geïmporteerd. En,
0: ja.
1: Maar dat is een hele vervelende wesp. En dat komt omdat ze met zoveel bent.
0: Ja.
1: Dus je kunt nesten hebben van 6.000 tot 10.000 hoornaars.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Oh.
1: En dat zijn echt grote ballen die dan als het ware in de boom hangen.
0: Ja, ja. Ja,
1: als een skippiebal kunnen ze soms wel wonen, zo groot.
0: Ja.
1: Dus, maar die valt onze bieën aan.
0: Oh,
1: dat is het grootste probleem, ja.
0: Oh, onze
1: honingbieën.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Komt die in de honingkast? Nou, zo.
1: Ja, die bent echt gespecialiseerd, zeg maar, om op die honingbieën te vliegen. Ja, en die honingbieën hebben natuurlijk nodig voor onze bestuiving van alles nu maar wat.
0: Ja, zeker.
1: Als die
0: ja.
1: honingbieën niet
0: oh.
1: hebben.
0: Oh.
1: Dan lopen onze bestuiving in gevoel. Dus die Aziatische hoornaar is ook ontzettend agressief.
0: Ja.
1: En het beleid is er eigenlijk een beetje op gericht om ze gewoon uit te roeien. Ja. Dat kan natuurlijk al niet meer, omdat je er zoveel hebt.
0: Ja, wie moet dat doen? Wie doet dat dan?
1: Nou, vaak is het zo dat de gemeente is er verantwoordelijk voor. En de vindt dan waarneming plaats, die kun je op waarneming.nl zetten.
0: Ja.
1: Ik had ze laatst toevallig ook in de natuurtuin zitten. Eentje, de eerste die ik zag, zeg maar. Ik had ze nou nooit eerder zo specifiek gezien. Maar dan zet ik hem op waarneming.nl. En dan kan het wel, als er meerdere zeg maar, meldingen bij waarneming.nl komt van in die buurt houden wat wat gesignaleerd. Maar kan het wel dat ze inderdaad met die bestrijding bezig worden. En dan komt een specialist. Dan probeert ze zo'n horenaar te vangen. Duwt ze in een potje. En op een of andere manier pakt ze hem vast. En kunt ze hem een zendertje inbinden.
0: Een zendertje?
1: Ja. Je kunt het niet voorstellen.
0: Je moet daar bij een heel, heel, heel klein mee.
1: Die bindt inderdaad minuscuul klein.
0: Ja.
1: En dat zendertje bindt ze hem.
0: Ja.
1: En dan... vlucht zo'n hoornaar, die vlucht naar het nest toe.
0: Ja. Oh ja,
1: en dan weet ze precies waar het nest zit.
0: Ja. Oh, en, knappe dag. Ja.
1: Ja. En meestal is dat toch wel binnen een straal van een kilometer.
0: Ja.
1: En dan gaan ze dus dat nest zoeken. Maar dan moet je ook heel voorzichtig mee zijn, want die beesten die zijn zo agressief als ik weet niet hoe.
0: Ja. Oh ja.
1: Zodra ze in de gaten hebben dat je zeg maar dichter bieden komt dan 3 meter, dan moet je waan.
0: Ja.
1: Want, ja.
0: Maar is er ook voor de mensen gevoeligheid meerdere steken van krieg?
1: Nou ja, het geldt eigenlijk precies zoals met de normale wespen. Je kunt er last van krijgen.
0: Ja.
1: Mensen die gevoelig verbindt, die valt flauw en die en zo geldt het eigenlijk ook voor hun, voor deze wespen. En zeker als hij door heel veel gestoken wordt, dan is het wel erg vervelend. Dan wordt het wel erg vervelend. Het is ook nog pijnlijker dan een gewone wesp.
0: Oh nog, ja.
1: Sterk, ja.
0: Nou, dat is sowieso al.
1: Ik ben gewoon geen fijn beest. Maar aan de hand van zo'n zendertje, dan weet ze dus de locatie te bepalen. Ze hebben ook aparte pakken, niet zomaar ruimingspakken die ze met gewone wespen. Ze bent echt wel dikker dan normale pakken. En dan gaan ze met een stofzuiger die wezen ruimen als het ware.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, het is echt een plaag.
0: Hoe is het met de processierups dan? Heb je er eigenlijk weinig van? Of is dat...
1: Ja, je kunt wel iets meer voor als voor gewoon de Johan. Iets weer meer op, maar
0: ja?
1: Echt veel overlast heb ik ook niet specifiek gehoord. Dat,
0: niet?
1: Nee, dat niet.
0: Oh.
1: En ik weet nog wel dat zeg maar, was ook in coronatijd dat ze bij ons door de wijk heen gingen om die kleine vliegjes in de boom te spuiten die dan de processierups zeggen.
0: Ja. En overal met mezenkastjes hebt zo behang en zo.
1: Ja.
0: Maar ja, mezen, die zie ik eigenlijk niet meer. Ik zie ze naam in de hoogste mezen. Bent er nog wel?
1: Nou, ben ze nog wel. Ze bidden nog wel.
0: Maar heel weinig.
1: Ander
0: Johan hakt ze altijd bij, want ik heb een paar kastjes bij huis.
1: Niks in zit. Nee. Oh, dat is wel bijzonder, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, het is nu natuurlijk ook een beetje tijd, hè? Augustus, juli, augustus, dat die beesten in de ruw bent.
0: Ja.
1: En dan hoor je ze ook niet, hè?
0: Nee, maar dan gaan ze wel veel.
1: Zeker.
0: Dan moeten ze er wel in en zo, ja.
1: Als je kastjes hebt liggen, dan moet die wel gebruikt worden.
0: Ja,
1: en anders dan ben ze er gewoon niet.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja.
1: Dus met die hoornaren, het is gewoon een plaag. En we moeten zien uit te roeien.
0: Ja.
1: Hoewel we zeker weten dat het niet lukt. Maar,
0: hij zou wel eens in al de hoornaar?
1: Ja, ik heb ze wel eens in, ja. En het grappige was, toen we met die schuren bezig waren, kwam er ook iedere morgen zo'n Europese hoornaar, die kwam even in die schuurkie. Want de schrapers waren het hout eraf, hè? Dat gebruikten ze voor de bouw van hun nest.
0: Ja?
1: Dat is mooi zien als pulp.
0: Oh.
1: Hier binnen de papierfabriek gezet.
0: Ja.
1: En dan de basis voor papier kan hout werden. En dat wordt heel fijn gemaald.
0: Ja, vezels,
1: maar dat doet die wespen ook.
0: Ja?
1: Die schraapt als ware een laagje van het hout af. En dan neemt ze mee naar het nest. En door wordt het nest mee uitgebouwd.
0: Ja.
1: En dat doet die hoornaars ook. Dus zo af en toe dan kwam iedere morgen eventjes zo'n hoornaar. Die kwam even verkennen, denk ik, van valt hier nog.
0: Kun je het verschil goed zien? Dus,
1: Ja, die Europese hoornaar die is groter.
0: Ja?
1: En die heeft een bordeaux-rode kont, zeg maar.
0: Oh.
1: En die Aziatische hoornaar die is merendeels te herkennen aan zijn gele pootjes.
0: Ja.
1: En nu hem ook wel eens gele potenwesp. Nu hem ze hem ook wel.
0: Hij bent zelf de boosdoener.
1: Europees is absoluut niet agressief.
0: Nee, toch niet? Nee. Oh,
1: je hebt kleinere nessen.
0: Ja?
1: Van 1000 tot 1500.
0: Oh.
1: Terwijl die Aziatische, zei ik net al, 6000 tot 10.000. Ja. Dus ze scheelt nogal wat.
0: Die is wat, ja.
1: Maar ze zijn ook niet zo gefocust op de honingbien.
0: Oh.
1: Helemaal niet. In het algemeen insecten heb ze als voedsel. Maar er kunt vliegen werken, er kunt kevertjes werken.
0: Ja.
1: Alles waar eiwitten in zit.
0: Ja.
1: Maar juist die Aziatische hoornaar, die zit op die honingbien.
0: Oh ja. Oh.
1: En, dus er zit nog wat degelijk verschil in.
0: Ja. Dus, maken we nog een zorgen over.
1: Ja, zeker. Die wil hier eigenlijk helemaal
0: niet. Maar
1: heb
0: je bienen, daar hebben we ook geen honing in.
1: Nee.
0: Als je geen honing hebt, dan... vooral in de winter moet je eigenlijk toch een beetje naar boning aan wezen. Een beetje naar de zon te blijven, hè?
1: Die bestuiving.
0: Ook ja.
1: Ik moet er niet aan denken dat niet bestorven was.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel procent van de bluesels wordt via honingbien bestorven. Dus
0: maar wie zit nu in de zomer en in de zomerdag en wie heeft de raamlus? Goed oppassen dat er geen muggen binnenkomen. Ik zie als geen muggen, kan dat? Best weinig.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft alles te maken met de dreugde.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want nu aan, moet je ooit met de boel binnen dicht hebben. Want hoor, daar heb je last van muggen.
1: Ja.
0: Ik heb er nog geen zin.
1: Nee, we blijven aan.
0: Ja. Is dat zo? Hoor.
1: Ja, nee, die muggen die hebben natuurlijk eitjes te leggen. Dan hebben ze water nodig.
0: Ja.
1: En normaal heb je een plat dak, zeg maar. Maar stel je eens water blijft liggen, dan leggen ze door hun eitjes in. Of regentonnen. Of je hebt misschien wel eens aan zijn emmer staan. Of je geeft bloemenwater die op een schutteltje staat. En dan blijft dat water staan als je gewoon regen kreeg. En de muggen die binnen 4 weken, zeg maar, ze leggen eitje. En dan wordt die larven, die komt uit. En dan heb je weer een jonge muggen.
0: Ja.
1: Maar het is binnen 4 weken terug geweest. Dus ja, veel langer dan 4 weken eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus die kunt geen plek vinden om een eier in te leggen.
0: Oh.
1: En dat is het voordeel voor ons natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar heb je minder last van.
0: Ja.
1: Nu komt de komende weken meer regen. Hè? Er wordt meer werk. Dus het wil nog niet zeggen dat je helemaal geen last hebt dit seizoen.
0: Ja,
1: daar heel gemak van.
0: Ja, god.
1: Want wespen en muggen en ik zei het net al, die kakkelaken. Dat bent toch de meeste verbeeldende bezig.
0: Ja. Onderweg zagen we het ook al hier naar het stuk toe. Dat de boom al begint te verkleuren. Dat de bladeren lort vallen. Dat komt vooral van in de rug, hè?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En heeft dat veel invloed op de gezondheid van de bomen?
1: Ja, het is een beetje bescherming van de boom natuurlijk. Hè? Want dat blad, dat moet water hebben normaal gesproken.
0: Ja.
1: En als dat niet voldoende is, dan laat ze het eerst het blad vallen. En dan kan zo'n boom die kan zichzelf meer beschermen.
0: Ja.
1: Dan heeft zo'n boom minder energie nodig. Dus die berken die normaal gesproken heel veel water nodig hebben. Een berk die kan in het voorseizoen zeg maar wel 400 tot 600 liter water verdampen per dag.
0: Ja, zoveel?
1: Dus dat is gigantisch veel. En dan zie je dus ook dat de boom is die het eerst het blad laat vallen. Ja.
0: Ja,
1: dus we zagen inderdaad, het leek al wel of de herfst ingevallen was.
0: Ja, ja.
1: En beuken kunt dat soms ook hebben, want dat wortelstelsel is redelijk oppervlakkig bij beuken.
0: Ja, bij beuken.
1: Hoewel die wel vaak iets een leem ondergrond hebben, die beuken. Dus die hebben het ook wel. En die herfst die kan me zo eerder invallen.
0: Ja, ja.
1: Tenzij natuurlijk we nu nog regen kregen.
0: Ja,
1: en dat een beetje gecompenseerd wordt.
0: Ja. Maar dan moeten we heel snel een hoop vallen. Want natuur heeft nou een hoop nodig, hè?
1: Ja. Er is,
0: maar voor de boeren is er ook een stap bij de maïsvelden ziet, hè?
1: Ja. Ze mogen nu denk ik niet meer beregen. Ik weet niet precies. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de regelgeving.
0: Een
1: trend beregen noemen. Dan zie je echt dat de mais wel geil wordt. Zeker.
0: Ja.
1: Dus die zit er slecht bij, wil ik niet zeggen, maar...
0: ook alweer een pech voor de boeren.
1: Ik heb mijn zwager, die heeft nog mais staan en die heeft wel moeten brengen. Ja.
0: Ja?
1: Dat kostte zo'n duizenden euro's. Hè?
0: Ja, ja.
1: Voor 2 dagen sproeien of zo.
0: Ja, kan dat? Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook knonnen die er staan.
0: Ja, wel hè. Maar hoe haalt dat water nu uit de bodem?
1: Ja, ik denk dat het grondwater is.
0: Ja, grondwater.
1: Ja.
0: En dat mag nog wel?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet helemaal goed over de hoogte met wat nu nog wel mag of niet.
0: Ik dacht oppervlakte water in de sloten en zo, dat niet meer mag.
1: Maar... Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de extra kosten voor de boeren.
0: Dat zal
1: straks in de prijs verrijken moeten worden.
0: Ja,
1: voor de boeren die het
0: verkopen. Ja, die verkopen.
1: Als je zelf het voer nodig hebt, dan uiteindelijk moet ze toch zien dat ze die kosten weer terugverdienen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus
0: de boeren maken een hoop te doen.
1: Politiek aspect, maar niet bij jou.
0: Geert, heb je nog een onderwerp? Heb je nog even aan de auto besteld? Want we hebben nog misschien een paar minuten nog.
1: Ja. Een paar minuten
0: nog? Ja, 2 minuten nog even, ja. Heb je alles gezegd wat je zegt wel?
1: In principe wel. Maar die volgers die er in de ruw zijn...
0: Ja.
1: Ik er nog wel even over hem. Maar, niet alle volgers ruwt op hetzelfde moment.
0: Ja.
1: Maar en als je bijvoorbeeld roofvogels hebt...
0: Ja.
1: Die ruurt het hele jaar deur als het ware.
0: En dat
1: zie je ook wel eens. Je ziet wel eens een veren van een buizerd of zo. Maar dat is er dan maar eentje.
0: Ja.
1: Andere vogels, watervogels voornamelijk, eenden en zo... die ruurt een bepaalde termijn.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze ook niet meer vliegen.
0: Mm.
1: Dus die veren die ze gebruiken voor de vleugels, zeg maar, die valt allemaal uit.
0: Mm.
1: Is er gewoon een periode dat ze niet meer kunt vliegen. En dan ben je zoveel mogelijk in het water in de buurt, want door ben je het veilig. Als alven vliegen en die ganzen.
0: Mm.
1: Dan gaan ze van een nacht overnachtingsplek naar de plaats waar het voedsel is.
0: Ja.
1: En dan gaan ze naar de weilanden toe.
0: Ja, ja.
1: Dus dat soort aspecten, die rui.
0: Ja.
1: Daar wordt het een beetje rustig van in de buurt.
0: En je hebt de achtergrond, de opening hier van het Hagedoorn Festival.
1: Ja.
0: Dus we gaan een eind brengen aan dit eerste uurtje. Bedankt voor de komst en voor alles wat je ons verteld hebt.
1: Graag gedaan.
0: In het tweede uur gaat Hetty Vosseman, die hebben het alle familie. Die gaat aan de praat met de mensen. En tot nieuws dan gaan we gewoon gezellig verder hier op het Hagedoornsplatsen in Zoek.
1: Hartstikke goed, veel succes.

0: dat waren de Pensionado's met AOE's Rhapsody. Nou, we zitten hier inderdaad, het tweede uur van Moois Lusten, op locatie, Hagendorps Plaatsen. Martin zit hier nog even gezellig te bij. Gerard zit er nog even gezellig bij. En Willem Meugt hier het tweede uur ook uitzenden. Heel gezellig. We hebben hier bij ons zitten Marieke Maasland, programmamanager van deze leuk evenement. De Kump dit uur ook nog even langswandelen Jan Hendricks, die is vrijwilliger. Een jaar of twee heb ik me net laten vertellen. En als het goed is, komt Kees Puijenbroek. Dat is de voorzitter van de Hagendoorns Plaatsen. En ja, dat is de boerderie waar Wilnoeting aan zit te kijken. Erg mooi en omgeving. Dus het wordt een gezellig uurtje. En wie maakt er iets leuks van? Mark Wolvenne komt ook nog langs. Die zal live aanwezig zijn. Dus je komt of op de fiets of met de auto. Maar dan moeten we nog even afwachten. Willen weet in ieder geval dat hier regent. Dat houden we net al geconstateerd. En Willen gaat verder nog even, zoals altijd doet, met een gedicht. En dat gedicht heet Het Spiegeltje. De wassenaar is een heel zet terug. Een boertje met een kromme ruggen. Hij was niet meer zo jong van Johan en wun al een beetje dun in de hoorn. Aan weelde was ze niet gewend en een spiegel had ze nooit erkend. Maar toen hij eens een keer aan het spitten was, vond hij een mooi stukje glas. Het zat onder het smeer en onder het zand. Hij nam het in zijn werkmanshand. Hij ving het zand af aan de broek en keek en zette hij niet zo kloek. Dat is mijn va, flusten hij de voort. Maar dan is toch al Johan dood. Hij stak het twiefond in zijn zak en bekeek het thuis op zijn gemak. Oh, mijn va, de goeie man. Oh, hij is het vaste, wat hij kijkt me dan. En altijd moest de man nog kijken. Hij vond hem toch zo sprekend lieken. Maar toen begon het te overleggen. Wat zal zijn vrouwen er wel van zeggen? Het was een beetje een baas en een hellig wief en mangs een beetje agressief. En omdat de bang voor was, verstopt mij het bijzonder stukje glas. En alle armen keken even. Oh, mijn va, dat dat nog mag beleven. Totdat zijn vrouwen argwaan kreeg. En merkte dat hij iets voor verzweeg. En toen een keer de deur uit was, zocht ze eens heel goed en vond het stukje glas. Ze dreide het umme. En kijk, en kijk, en raak een toe finaal van streek. Ziet nou, hè? Ik dacht het wel. Er is een andere vrouw in het spel. Mijn man, die heeft geen harten in zijn lief. Maar hoe kun je toch aan zo'n lelijk lief? Nou, dat is een spiegeltje. Ik weet helaas niet wie te schreeuwen heeft, maar het bleef een leuk stukje.
1: Heel mooi.
0: Ja. En dan gaan we nu door met muziek. En dat is Joke Wanschers van Dika van de Wierse Revue. Maar van Ik woon nog wel eens 20 weer.
2: Ik woon nog wel eens 20 weer. En zo verliefd als toen was. Maar zocht de wereld dan als bezien.

Maar ik wou nog wel, is 20 weer. En zo verliefd het toen was. Maar zo op de wereld dan als bezien.

0: Ach ja, en de meesten weten wel, ik ben fan van de Weense Revue nog steeds. Het bleef leuk. En dus het liedje was, ik wil nog maar 20 werden. Nou, dat is een heel mooi bruggetje, zei ik je net al naar Marieke. Want Marieke, hoe jong ben jij?
1: Ik ben 23 jaar.
0: Kijk, dat bedoel ik. Dus dan is het een heel mooi, hoe heet het, bruggetje naar jou toe. 23, Marieke. Vertel even, ik zeg altijd van wie is je vader, wie is je moeder. Dat laten we hier misschien gewoon heel even achterwege. Maar hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Mijn moeder, dus toch mijn ouders, die haalt altijd een schaapskooi op. En daarin stond een advertentie voor een
0: schaapskooi is hier het, inderdaad dus het voorste nieuws van het Voorst Veluwe zomergebied ongeveer. Ja. Maar dit is hier het weekblad. Ja.
1: Ja. En die heeft ze opgehaald en daarin stond vacature voor een programmamanager. En voor 16 uur in de week. En ik dacht, ja, dat wil ik absoluut doen. En ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen.
0: En programmamanager, is het dan het programmamanager gedeelte dat je alleen, laat maar zo zeggen, dit evenement? Of gewoon programmamanager voor de Hagedoorns Plaatsen?
1: Programmamanager voor de Hagedoorns Plaatsen.
0: Oké, ja. Kijk. Emma, en wanneer ben je begonnen?
1: Ongeveer een maandje geleden.
0: Dus heel pril nog.
1: Heel pril.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: En wat is uw vooropleidingenles?
1: Ik heb kunstgeschiedenis gedaan aan de Universiteit in Leiden. Dus ik ben kunsthistoricus. En dan ja, cultuur, kunst, dat is echt mijn drijfveer. Dus daar blijven we ook bij.
0: Ja, en dan ook in combinatie met waarschijnlijk de communicatie, dan laat maar zo zeggen. Gok ik.
1: Ja.
0: Ja, en door kun je dus een heel mooi. Hoe. Wat geeft jouw baan geeft inhoud, laat maar zo zeggen, hier?
1: Ja, ik ga echt kijken naar het educatieve gedeelte, interactiviteit. Dus alles wat we daar buiten brengen. Dus onder andere ook het festival, dat gaat onder mij vallen. En daar ga ik inhoudelijk naar kijken. En kijken, ja, hoe gaan we dat aanpassen?
0: Ja, en voor de hoeveelste keer, want Martin had het er net al even mondelingen over van. Voor de hoeveelste keer hebben we dit georganiseerd?
1: Dit is de tweede editie.
0: Nou, kijk, en wat wordt er georganiseerd? Want nu begint het hier al lekker vol te stromen. Er komen ouders met kinderen en ook kleinkinderen al, want er is voor iedereen wat te doen volgens mij.
1: Ja.
0: Wat kun je hier allemaal zo tegenkomen?
1: Eigenlijk kom je alles en iedereen tegen. Het is nu ook vooral hebben we veel activiteit voor kinderen. Dus families zijn hartstikke welkom.
0: Oh, leuk. En nu maar een klein voorbeeld.
1: We hebben een stokpaardjesparcours. Ze kunnen stokpaardjes maken.
0: Het hobbyhorse.
1: Het hobbyhorsing.
0: Oh, ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Is dat ook voor volwassenen hier of niet?
1: Nou, als ze mee willen doen, mag het van mij. Dus het is voor iedereen welkom. En we hebben dan hobbyhorsing. We hebben een blote voetenpad. En we hebben
0: pootjes
1: vouwen.
0: Een blote voetenpad kan hier. Wie ziet hier achter de boerderijen een bedje uit op een soort bos? Is dat ook zo dat door dan ook het blote voetenpad loopt of
1: nee? Nee, het is bij de zandkuil eigenlijk, bij onze zandbak.
0: Okay.
1: Dus daar is het geplaatst. En de bootjes vouwen. De modelbouwvereniging staat hier met een kraam. En die hebben
0: leuk.
1: Dus een waterbak. Maar daar kun je ook als kind bootjes vouwen en zelf je kleine bootje even laten varen.
0: En dat kan dan ook goed varen, laat maar zo zeggen.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over de kinderen. Maar voor volwassenen, behalve het lekkere eten en drinken, wat je ziet, is er natuurlijk ook het een en ander te doen.
1: Zeker. Het Epers kampioenschap kruisboogschieten.
0: Ja. Oh, wat leuk.
1: Allereerste editie.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En is dat een bepaald gilde wat dat doet of niet?
1: Ja, het Sint Maarten gilde. Die zijn hier vandaag aanwezig met twee banen. Eentje voor Epen en eentje voor omstreken. En dan kun je schieten voor kampioen.
0: En dan mag je gewoon inschrijven en mag je meedoen.
1: Ja.
0: Nou
1: 18 plus,
0: ja, iedereen die
1: wel.
0: Nu lustert en denkt van ik heb nog tot vanmiddag 4 uur de tijd. Kom gezellig langs, denk
1: zeker,
0: ik dan.
1: Ja.
0: Ja. En het matenschilder is ook echt wel iets wat al heel lang besteedt, denk ik. Of
1: ja, het staat echt al een ruime tijd. En we werken sinds kort met ze samen. Dus,
0: wat leuk.
1: Ja.
0: En dan is dit het eerste, het eerste kampioenschap in dit geval. En, nou, wat leuk. En wat is er nog meer te doen? Er is ook een hele mooie markt, zie ik.
1: Er is een hele mooie markt met allerlei verschillende leuke kraampjes. Allemaal ambachten, streekgerechten, lokale producten. Maar er is ook onder andere een stoommachine uit Willep.
0: Oh,
1: dus ja. Misschien ruik je hem al een beetje.
0: We zijn net al, het ruikt hier lekker. Maar ja, daar moet je wel door van houden. Maar ik wel, maar niet iedereen. Nee, het is geen hamburger. Maar dan inderdaad een soort stationaire motoren. Dan
1: ja, een echte ouderwetse stoommachine. En die is helemaal uit Wilp hierheen gekomen. En die hebben ook een zaagmachine bij. Dus die drijft de zaagmachine aan.
0: Okay. En is het dan, want Kumpu het Wilp, is dat soms van de houtzagerij of niet? Of wie gaat zometeen eens even mijn, de gauw wel even vragen aan Jan die papierrok. Nou, even kijken of die dat inderdaad misschien wel weet. Maar wat leuk.
1: Ja.
0: En ik zag ook nog eten en drinken. Een bekende slagerij uit Oene is hier ook.
1: Ja.
0: Zag ik.
1: Er is zoveel bekende bedrijven uit omstreken. Ook bekende aardbeidjes hebben we ook. Dus... ja, van alles en nog wat uit de omgeving.
0: Het kwam net al meer. IJs kon het ook al. Nou, gezellig.
1: Ja.
0: En wat zijn je plannen voor het komende jaar?
1: Ah, er staat heel veel op de planning. Maar het staat nog niet vast. Dus ik ben nog met van alles en nog wat bezig qua ideeën.
0: Ja.
1: Maar voordat het uitgewerkt is... we hebben nog gelukkig nog een winterseizoen. Dus voordat het echt op papier vast moet staan, heb ik nog even. Maar we zijn wel bezig.
0: Ah, ja. Leuk. En ja, we gaan zo meteen met Jan ook nog wel even over de vrijwilligers. Maar het draait volledig op vrijwilligers, denk ik. Ja,
1: behalve ik.
0: Dat zei je net al, Ivan, de eerste kracht, de eerste vaste kracht. Om zo zeggen. Dus,
1: nou, het is een team van ongeveer 80 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dat is heel veel.
0: Nou, wat leuk.
1: Daar zijn we heel dankbaar voor.
0: Nou, wat leuk om even hier te spreken.
1: Ja.
0: En fijn dat we even konden spreken.
1: Zeker.
0: Dan gaan we nu verder met een stukje muziek. En dat stukje muziek is Claudia Hinker met de Kaiser Wiesenmars. En daar moet ik wel iets bij vertellen, want dat is de groet- en felicitatieplaats. Plaat. Donderdag 13 augustus wordt Henny Havenhoek uit Deemte jorig. Die is 80 jaar geworden. Vrijdag 14 augustus Toffe Langeberg uit Klaanbeek. En vrijdag 14 augustus was Geertje van Roenburg uit Wilp-Achterhoek. En natuurlijk voor iedereen die luistert. En de afgelopen weken jorig is er door is deze platen voor. En die platen heet Kaiser Wiesenmarsch.

0: Nou, de groep platen die bestemd was voor Henny Havenhoek, Stoffel Langenberg en Geertje van Rombrug. En iedereen die de afgelopen weken jorig was en misschien ook vandaag en man nog wel jorig is. Nou, dan gaan we nu even gezellig weer verder met Jan Hendricks. Nou, dan kan ik wel weer vragen, wie is zo vaar, wie is zo moe, maar dat wisten we al. Want we hebben al eens een keer eerder gesproken bij Moois Lusten.
1: Klopt.
0: Dat is al, misschien even kijken, eind vorig jaar, dacht ik, ongeveer zo'n beetje. Ja, dat
1: goed
0: denk
1: jaar,
0: ik
1: anderhalf, denk ik, zoiets.
0: Ik denk ook voor die boerenmarkt nog, vorig jaar.
1: Ja.
0: Was het ook nog,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Klopt.
0: Want doorgaan we over een week of drie ook weer zien. Maar Jan, wat leuk. Ik kwam bij je tegen. En vrijwilliger hier bij de Hagedoorns plaatsen. Hoe ben je terechtgekomen?
1: Ja, ik kreeg soms wat meer vrije tijd. Hij stopt met werken en dan moet je er een invulling aan geven. En dan kom je in zo'n streekblaadje rondom de spring, heet dat tegenwoordig.
0: Oh, dan, kijk, dat is niet de schaapskooi van Marieke net, maar dit was rondom de spring.
1: Nee, die bezorgde ze bij ons niet, maar dat geeft ook niet. Hoor. Ik kreeg het voorste nieuws aan de andere kant ook weer met.
0: Maar
1: dus,
0: je zegt rondom de spring, waar zit dat streekblad dan? Want dat ken ik eerlijk gezegd ook niet.
1: Ook het noordelijke deel, Broek zeg maar, te Wolde,
0: Beemte te
1: Broekland, hier naar Vaals en toen naar Epe.
0: Okay. Ja. Ja, die ken ik dan ook weer niet, inderdaad. Nee.
1: Ja, maar door stond de oproep in voor vrijwilligers en dan heeft dat succes bij sommigen, hè?
0: Ja. In Hagedoorns plaatsen. Ik had er al wel eens wat van gehoord natuurlijk, maar het is een boerderie die een museum is gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, en vrijwilliger, ja, het spreken we waarschijnlijk. Waarom is to have to understand?
1: Nou, gewoon, het is een museum. Het wordt over vroeger verteld. Ik heb al mijn leven lang in de rundveeverbetering gewerkt.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik het een en ander wel heb onthouden en weet.
0: Ja.
1: Dus dat sprak me aan. En dan gewoon ook de verbinding naar het publiek toe, de bezoekers. Groepen begeleiden, kindereducatie kwam er later ook nog weer bij. Maar ook gewoon de bezoekers rondlijnen en vertellen over vroeger. En dat is een stukje extra wat doet naast de intree. Kost niks verder.
0: Maar dat is ook uw taak, laat maar zo zeggen, als vrijwilliger.
1: Ja.
0: Het rondleiden en dergelijke.
1: Ja, we hebben een hoop vrijwilligers.
0: Nou, dat wou ik dus net zeggen. Je hebt een hoop vrijwilligers. En iedereen, wat voor vrijwilligerstaak bent er allemaal maar niet, als ik het hier zo zie?
1: Ja, we hebben natuurlijk de ontvangst bij de kassa. We hebben de catering op het terras. We hebben onderhoudsploeg. We hebben tuinploeg. Het gidsencollectief wat hier, de gidsengroep die hier rondloopt. Dus en het kantoor natuurlijk.
0: Ja, ook nog natuurlijk. En als je hier dan komt, dan mag je ook alles zien.
1: Ja.
0: Ja, vandaag is dat even iets, sommige dingen iets afgeschermd,
1: waar
0: je wat achter de scherm nodig hebt. Maar het ook hoe het binnen is, het ook allemaal nog in oude staat, hebben ze weer gebracht waarschijnlijk.
1: Nee, het was zo. Het is in 1960, midden jaren 60 is het een museum geworden en hebben we alles overgenomen. En zoals de beddensteen en alles zit er allemaal nog in. En dat is allemaal origineel, daar hebben we niks aan hoeven te verbouwen.
0: Nee, ik ben de laatste keer bij het Zuivelmuseum geweest, dat is ook een soortgelijk iets. Dat was dan heel zelf voorzien, maar dit is dan inderdaad gewoon. Het is mooi dat het dus op de oude manieren hier dus weer gewoon dat je naar binnen kunt kijken hoe het dan was in de beddensteden inderdaad.
1: Ja.
0: Even Martin vragen. Was je vroeger op de boerderie of niet? Hij was in de beddensteden. Dus
2: nee,
0: dat niet.
2: Gewoon een huisje in mijn vader.
0: Oh, oké.
2: Okay. We hebben een huisje in de
0: bouwtijd. Oké. Nee, want ik dacht misschien hij ook nog wel ergens in de beddensteden slaapt. Ja, ik ook niet, hè. Maar Jan dan?
1: Nee, ik heb hier mag ik er niet in.
0: Nee, je mag er niet in. Oké, okay, Marieke hoeft
1: kinderen
0: niet.
1: Kinderen wel trouwens, kinderen wel.
0: Oh, kinderen mochten wel.
1: Ja, die mogen onder begeleiding moesten er wel in even kennis maken hoe dat ligt.
0: En je zei
1: of meer net, zit eigenlijk.
0: Ja, dat waarschijnlijk, ja. En je zei net al inderdaad, midden jaren 60 is het hier eigenlijk overgaan dan in dit geval. De waanvurige bewoners nog in dat geval. En die bent hier dan. Hebben ze het verkocht? Of hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, dat. Volgens mij, de laatste bewoner heeft het volgens mij aan de gemeente verkocht. En toen bent er nog een paar dames uit Amsterdam. Die bent hier nog een paar jaar hebben ze de boel bewoond, gehuurd. En die bent toen ook vertrokken. En toen is er ook een stichting ontstaan. En die heeft dat nu het hele trein hier onder beheer.
0: Dus recentelijk hebben jullie ergens het 60-jarig bestaan of hier, denk ik?
1: Heel stilzwijgend hebben we dat vorig jaar gedaan.
0: Stilzwijgend. Oké, dat is misschien dan 64 een mooiere datum.
1: Ja, misschien wel,
0: om iets te organiseren. Maar ja, dit bent ook al hele mooie evenementen om te organiseren als museumboerderieën, denk ik in dit geval. Maar ook in het verleden natuurlijk, want ik zie hier tegen de muren steed ook fietsen. Iemand ze mij ergens vandaan halen.
1: Ja.
0: En Keulse potten zie ik hier ook nog staan. Is het dan ook origineel hier van de boerderijen? Of bent dat nog ook wel dingen die ze ergens anders nog hebben op Dukkels, laat maar zo zeggen?
1: Een aantal voorwerpen stond hier natuurlijk nog, daar hebben we al overgenomen. Maar er steed wel zoveel. En we hebben ook nog wel wat in het magazijn staan. Dus dit komt ook van heinde en ver. En er wordt nog steeds ons wel wat aangeboden. En wat ons past.
0: Dus als mensen bijvoorbeeld, ik noem maar eens inderdaad, met boerderijen stopt en die komt er nog op de mooie Hilders komt nog ding. Dan kun je altijd natuurlijk iets aanbieden. Want als jullie er wat aan hebben, hij er wat aan. Ja. En hij er niet wat aan hebt.
1: Als het aanvullend is, dan ben je altijd ontvankelijk ervoor. Maar om de 10e bietensnijmachine aan te pakken, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat geloof ik dan ook niet. Even een rare vraag, dat schudt me nu net zo in het hoofd. Was dit een koeienboer of varkensboer?
1: Gemengbedrijf.
0: Zoals
1: op de Veluwe gewoon was het allemaal gemengbedrijf.
0: Dus eigenlijk de koeien en akkerbouw.
1: Koeien, varkens, kippen, akkerbouw.
0: Oké, want ik zag hier toen ik hier naartoe reed, ik zei het net al tegenover, een merk koeien dat ik nog niet had gezien. Vrij ranke koeien met een hele dunne hoorns inderdaad.
1: Ja.
0: En er waren de... wat zei je nu?
1: Ja, de dwerglonghoorns.

0: Dag in het hoogseizoen wil ik nu ook open. En dan normaal gesproken is het ook buiten het seizoen om is het dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Oh, okay.
0: En de zaterdag.
1: Ja, dus eigenlijk elke dag wel open.
0: Nu op het moment wel, ja.
1: Ja. Ja, en dan vooral in de winter. Ja, het is natuurlijk een hele mooie plek. Ook nog iets richting kerst, of niet? Dat er nog weer extra opening is. Ik zie hier een Marieke die nee schudt.
0: Nee.
1: Nee, dat dus niet. Er wordt niet voor...
0: Nog niet. Ik weet niet wat Marieke voor plannen heeft, maar...
1: De programma. Manager, je weet het nooit.
0: Daarom, ik laat
1: me
0: verrassen.
1: Ja, dus
0: nee, achterin november, half november, ik weet de datum niet precies, maar dan stoppen we met seizoen en dan
1: is ook even een rustperiode.
0: Kunnen we ook even onderhouden.
1: Ja, dan natuurlijk. Want er zit hier een heel mooi rieten dak op. Maar dat is inderdaad, dat moet je nogal aan onderhouden inderdaad. En dat bent van kostenposten als je krijgt.
0: Ja, dat is nieuw
1: rietendak. Zo. Dat was vroeger 20.000 gulden, maar dat is geen 20.000 gulden meer, laat maar zo zeggen.
0: Nee, maar het maakt de euro's van en je komt ook tekort.
1: Nou, dat ja. Dat, zelfs dat wil niet meer. Maar ja, Durham is mooi dat het een stichting is. Dat, dan kun je altijd nog proberen misschien een fonds aan te spreken, laat maar zo zeggen.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dan heel even tussendoor. Weer deur gehad met een stukje muziek die Gert weer voor ons klaar heeft staan. En dat heet Toon uit Onzel. Ja, die houden vorige week ook een keer. Oh, ik hoor net. Oh, we gaan naar Boy Voitag, hoor ik net. Mansleur met zwil in de handen. Die kennen we. Met zwil in de handen.

0: heel mooi het zwil in de handen van Boy Vojtoch. En als het goed is, houden we Mark aan de telefoon. En hun, niet al te hard, denk ik.
1: Ja, goedemorgen, jongen.
0: Hé, hey, dag Mark. Goedemorgen.
1: Ja. Nou, ik was niet vrolijk al met de communicatie, maar wie bent
0: er? Maar niet uit. Ik ben aanwezig, want ik hoorde dat de vrouw nog had te

0: Sebastian, ze komen net. Misschien
1: ja, afgelopen, afgelopen zondag waren die aan het fietsen. Toen hebben die elkaar aangeraakt. En nu heeft ze de pol gebroken.
0: Dus, ach jeetje.
1: Ja.
0: Hou je ook keurig helm op, Mark?
1: Ik weet wel dat hij iets echt wel op zit op de lijn.
0: Oh, dat kan wezen. Dan moet ik hem iets verder weg. Nee, ik bedoel, had hij keurig de helm op met fietsen?
1: Nee, dat is, nee, allebei niet. Want die reden ook niet zo hard. Dat, het is allemaal verder wel goed gehoord, maar alleen met haar dus niet ja. De polsenbal. Dus donderdag geopereerd. Dus ja, dat is een mooie verkoop mee.
0: Nou.
1: Ja. Ja,
0: maar desalniettemin, ja, ja. Plus, vanuit huis kun je ook alles regelen. Dus we gaan gewoon eens hem heuren hoe het deze week een vergeet storm met het weer.
1: Ja, ik weet niet of jullie al een beetje water op het huis staat.
0: Nou, we hebben geen water overlast gehad, maar we hebben wel water gehad, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is toch een beetje onverwacht. Het is wat geactiveerd, zeg maar. En vooral in rond Noord-Holland, Alkmaar. Er is toch al 17 mm gevallen afgelopen nacht. En Egmond aan Zee, 12 mm. Het zat meer in het westen.
0: Jammer.
1: Dus door is wat de noemt, valt hier in Twelling dan ook wel wat regen. Ik had voor mij sowieso al 18 mm in de regenmeter. Maar goed, daar kwam weer zo rond. Dus er was die vierde waterpomp. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, dus die heb ik ook alweer lekker besproeid. En ja. Dat moet je nu wel even doen, want het is niet zo dat het nu in één keer pas boemalig is met de brug en zo.
0: Er wordt nog wel wat bedenk water wel,
1: om. Ja, bedenk wel, het is niet, de regen geeft nog even de deur tot een uur op ene, af en toe een paar buurtjes dan. En dan vanuit het westen begint het toch wel opkleuren, want bedenk wel dat het in Limburg en Brabant, dat is het nu alweer 26 graden. Dus, bij ons was het even 21 graden, maar het is door de regen iets afgezakt. Maar die kunt vanmiddag ook nog wel weer rond de 5, 26 graden. Dus dat geeft nog even de deur. Maar goed, zoals gisteren ook toen we hier 36 graden hadden. Ja, dat was een beetje te veel van het goede natuurlijk. Dus iedereen is denk ik blij. Voor de komende week, hoe het weer eruit zit en gematigde de temperatuur.
0: Tussen de 20 en de 25 zo'n beetje. Heerlijk.
1: Ja. Dus daar wordt niks mis mee. Nou goed, vandaag heb je dan een beetje hard. Wernen in de ochtend zonnen. Wil de volgende ochtend zitten, maar dan komt er toch wel wat wolkjes. Maar dan ook nog weer een temperatuur van 25, 26 graden.
0: Okay.
1: Maandag zonnen, maar een wolkje en kans op een buurtje. En dan is het nog wat aangenamer, de temperatuur, want dan wordt het niet warmer dan 20 graden.
0: Dat is best koud.
1: Ja, dinsdag de ochtend een buurtje. Daarna wordt het weer droog, wie dan 20 graden. En woensdag liekt erop, ik zeg liekt erop, het moet allemaal nog gebeuren. Dat het dan een dag wordt met de nodige buurtjes. Temperatuur 21 graden goed. En dan kan er vanaf vandaag eigenlijk kunnen met woensdag. En woensdag zit dan wel de meeste kant op neer. Dan zullen we zo bij woensdag zo'n beetje 23 mm kunnen leggen.
0: Dat is best vullen, ja.
1: Ja, maar goed, het moet allemaal nog gebeuren. Hè? Dus donderdag wolken met zonnen en een buurtje. En dan geeft de temperatuur ook weer ietsjes omhoog, 22 graden. En vrijdag buien. Dan wordt het tijdelijk even weer wat warmer, maar dan krijg je weer buien en dan is de kans op onweer ook behoorlijk groot. En zonnen, met dan een temperatuur tussen de 23 en 24 graden weer. En volgend weekend is heel aangenaam, zowel op de zaterdag als de zondag. Op de zonnen goed bij, af en toe een wolkje bij 22 graden. En zondag laat ik kwik dan weer op, ook een dag met zonnen en wolken bij 24 graden. Dus en dan kan het totaal met 20 graden 27 mm neerslag vallen. Dus,
0: dat kan. Het zal beter weer voor de grond. Dus wat dat betreft. En dan is het nog misschien een druppel op een groeiende plaat. Maar het is niet nog iets, laat maar zo zijn.
1: Dan moet ik nog wel een mond deurdruppel. Wil het grondwaterpeil weer op normale stand komen. Maar dat is het afgelopen niet gebeurd.
0: Goed om te hun.
1: Ja,
0: even een adempauze, laat maar zo zeggen.
1: En dat is niet verkeerd, nou, al die warme
0: wijn uit te
1: werken.
0: Weet je, dat zijn we vorige week ook al. Je moet het tempo er een beetje op aanpassen. En zodat het soms een beetje omarmt. Wil niet altijd, natuurlijk. Op een gegeven moment de hitte in het huis zitten. En dan klinkt het niet zo gauw meer uit. Maar dit kan van de komende weken kan er wel even iets rust geven, laat maar zo zeggen. Even ademhalen en dan kan de volgende hittegolf er weer tingen.
1: Ja, dan kunnen we ons opmaken voor de komende winter. Hè.
0: Zover kieken we nog maar niet, Mark.
1: Nee. Oh, je kanaal bezoek kunt schaatsen dan. Dat is ook niet verkeerd.
0: Nou. Hey Mark, goed. Ik wens Ule een beterschap in ieder geval.
1: Ja.
0: Het zal wel even duren natuurlijk. En groeten aan de vrouw. En dan gaan we Ule nu weer verder met een stukje muziek van de Marco Mennekes. Een ons geluk. Tot de volgende keer.
1: Tot de mee en prettig weekend.

0: Oh, wat een mooi liedje weer van de Marco Mennekes. Een ons geluk, volgens mij. Had ik geloofd. Maar naast mij zit Kees Buijenbroek. En Kees, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ik zeg altijd van, ik mag wel een plabriem praten. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik probeer zeg, het te volgen.
0: Ja, dat is goed. En uit niet snap, dan hoor ik het. ik zeg altijd, wie zo vaar, wie zo moe. Maar kom je hier van oorsprong ook vandaan?
1: Nee, dat kom ik niet, anders zou ik wel plat worden. Nee, denk
0: dat, ik hoor een beetje een zachte G.
1: Ja, ik kom uit Brabant oorspronkelijk.
0: Ah, zie, toch wel. En dan West-Noord?
1: Midden Brabant. Dus ik ben in Eindhoven geboren en in Simmekers-Gestel opgegroeid.
0: Oh. Oké, okay, kijk. Dat ben je wel netjes. Dus richting deze kant op.
1: Ja, maar, dat, maar waarschijnlijk... er zat zelfs nog een hele omweg tussen.
0: Oh, vertel even heel erg kort.
1: Via Limburg. Ik heb een jaar in Teheran gewoond.
0: Oké. Okay.
1: Spannend natuurlijk.
0: Ja.
1: Toen weer in Maastricht. Toen in Bussum. En nu ruim 10 jaar in Epe.
0: Oh, kijk. Dus en hier belandde door de liefde, door het werk?
1: Nee, nee. De kinderen waren de deur uit.
0: Ja.
1: En wij woonden in Bussum. En ik dacht, ik wil hier niet doodgaan uiteindelijk. Nee. Dus daar heb ik een mooie plek voor uitgezocht om wel dood te gaan. En dat is Epe geworden.
0: Nou, je hebt een hele mooie... Het is een heel mooi... Ik vind zelf altijd nog een heel mooie plaats met... En de omgeving of... Het is een,
1: ja, het bevalt ons ook heel goed
0: nou,
1: hier.
0: Ja. En dus bieden Hagedoorns plaatsen beland.
1: Ja.
0: Want hoe kom je hier terecht?
1: Nou ja, er was hier al lang een vacature, dus ik weet niet of het een eer is. Maar ze vonden jawel, in mij een gek die dat wilde doen. ja, en ik ben er wel door gegrepen. Ik ben er wel een dag of twee per week mee bezig.
0: Zo, 2 dagen. Dat is... ja. En wat doe je dan binnen als vrijwilliger dan in dit geval hier?
1: Nou, ik ben zelf operationeel niet zo heel actief. Maar nee. We zijn veel plannen aan het maken voor de toekomst.
0: Dat is ook belangrijk, missie en visie.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus we denken dat we het, als we het alleen maar een boerderijmuseum houden, dat we het daar niet meer redden.
0: Nee.
1: Dat zie ik ook wel om ons heen. Oldebroek is dingen aan het bedenken. En ja. In Wapenveld met het Zuivelmuseum. Ja. Dus elke oude boerderijmuseum zoekt een nieuwe weg voor de toekomst. En wij denken die gevonden te hebben in het landschap. Dus dan kunnen we die boerderij mooi als vertrekpunt houden. Ja. Maar gaan we meer naar het gebied om ons heen kijken.
0: Ja, en ook doorzorgen dat je dat met elkaar verbindt dan in dit
1: ja,
0: geval.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat je op die manier ook de aandacht van de bezoekers, want toch heet het uiteindelijk, want dat brengt natuurlijk geld in het laadje.
1: Ja.
0: Maar de beleving is hier natuurlijk ook. Ik zie hoeveel mensen hier bent op dit moment
1: tijdens
0: dit festival.
1: Ja.
0: Is
1: het is
0: helemaal,
1: fantastisch.
0: Het is toch helemaal leuk. Ja. Ja, het regent net even wel iets hard, maar volgens mij worden we wel een beetje blij mee met iets regen.
1: Maar dus, mensen holen niet naar huis, hè. Ze blijven allemaal keurig.
0: Nee, ze blijven allemaal keurig het liefst hier aanwezig. Heel fijn.
1: Ja, ja heerlijk.
0: Ja,
1: maar dat verbinden wat je zei, dat is wel heel belangrijk.
0: Ja,
1: ik zeg steeds,
0: wel.
1: Wij proberen in de toekomst het verleden met het heden te verbinden.
0: Juist.
1: Dus niet alleen meer naar dat verleden te kijken. Want een adviseur van ons zei heel mooi, de nostalgie die sluit af. En dat is wel belangrijk.
0: Die mag je wel herinneren.
1: Die mag je hebben, maar het is nog belangrijker om het naar het heden door te trekken.
0: Ja.
1: En we willen de boerderij gaan verbinden met het landschap. Dus.
0: Ja, daarom. Het nostalgie, hij wil nodig om van het verleden naar het heden te kunnen. Maar zo. En naar de toekomst te kijken.
1: Ja.
0: Ja. Oh, maar dan, we zijn al, het is een heel mooi evenement. Dit keer over de tweede keer.
1: Ja.
0: Vorig jaar ook bedacht dan om de mensen met elkaar te verbinden op deze manier, of niet?
1: Ook dat, want kijk, onze missie is om zo'n groot mogelijk sociaal-culturele impact te hebben, zeggen we heel mooi. Nou, dit is een plek die zich daar fantastisch voor leent. Dus we hebben ook steeds meer evenementen, ook van andere organisaties in Epe, die deze plek hebben ontdekt om hun evenementen te houden. Nou, mezelf doen we dat dus ook op deze manier vandaag. En het is ontzettend leuk om hier zoveel mensen te zien.
0: Nou, daarom. En vorig jaar was het al goed bezocht, maar elk jaar werd het dan nog weer wat meer bezocht. Want het kreeg natuurlijk meer bekendheid. Er is een bult bekendheid aan nog even.
1: En dit jaar is het gratis.
0: Oh, oké. Okay. Vorig jaar was er nog een entree.
1: Ja, nou, hebben we echt een enorme...
0: Was niet verstaan. Was niet... Ja, nou.
1: Was niet zo verstandig.
0: Nee, maar ja,
1: dus we doen het nu gratis. En mensen die dit nu horen, die kunnen op de fiets springen of in de auto stappen of hier naartoe wandelen.
0: En hier naartoe komen. Het is aan de Ledderweg.
1: Ledderweg nummer 11.
0: In Zuuk. Ja. Hagedoorns plaatsen. En, maar doordat je nu misschien gratis hebben dan, krijgen mensen die dan nog wel eens een keer vaker komen kijken met kinderen. kinderen en de kleinkinderen of zelf komt kieken. Ja. Maar jullie hebben hier natuurlijk in de Epen-omgeving ook heel veel campings. Waar ook mensen gewoon een gezellig evenement. Maar ook hier wel naartoe komt kieken waarschijnlijk.
1: Ja, wij schatten dat het ongeveer 50-50 is. Ja. Dus de mensen uit Epen en de toeristen. En het is wel zo dat buiten vandaag wij ons steeds meer richten op gezinnen. Dus we doen ook steeds meer voor kinderen.
0: Dat hoorden we net al, inderdaad.
1: Ja,
0: en een hobbyhorsing stukje.
1: Ja. En die kinderen die worden ook niet warm alleen maar van die boerderij. Nee, dus daar moeten ook andere dingen voor bieden.
0: Nee,
1: dus daar heeft Marieke.
0: Een mooi voorbeeld. Mulle kijkt hier uit op een hele mooie ouderwetse pomp.
1: Ja.
0: En er waren net inderdaad een paar kinderen die dus werkend maakt.
1: Ja, zo is het. Ja, en dat water is ook belangrijk op de Veluwe. Het valt nu uit de lucht, maar daar is heel veel over te vertellen. En daar hebben we een tentoonstelling over
0: ook aan
1: op dit moment.
0: Ook in de boerderie zelf dan?
1: Niet in de boerderie, maar in de kapschuur.
0: Er zit een hele mooie kapschuur aan de zijkant.
1: Ja, het is een moderne gebouw wat in het begin van deze eeuw is gezet. Dat klinkt heel lang geleden, begin van deze eeuw, maar ik geloof dat er nu een jaar of 20 staat. En dat gebouw gebruiken we voor wisseltentoonstellingen. En nu is daar een tentoonstelling over het water op de Veluwe.
0: Ja, het zit er ook, dat zei ik net al ook tegen Jan en tegen Marieke, het zit hier ook allemaal zo keurig netjes uit. Dat is natuurlijk mede dankzij alle vrijwilligers die jullie hebben. Hoeveel hebben jullie er bij niet?
1: We hebben een lijst met 80 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Ik schat zelf dat er 60 heel actief zijn.
0: Ja.
1: En een gedeelte daarvan zorgt dus, die zijn elke dinsdagochtend hier, dus dat is ook een sociaal gebeuren. Dan zitten de mensen hier ook tijdens de pauze en het harde werken, zitten ze hier samen aan de koffie.
0: Het is ook een ontmoetingsstukje waar je hebt.
1: We willen ook een ontmoetingsplek zijn voor onze vrijwilligers.
0: Ja, ja. Een stukje verbinding waar je hebt met mensen die komen kijken, maar ook de vrijwilligers aan zich die dan gewoon als toch een gezellige samen zijn, maar ook zorgen dat je dan met elkaar wat doet.
1: Nou, er zijn ook vrijwilligers die om welke reden dan ook niet meer zo heel actief kunnen zijn, maar die pakken op dinsdagochtend een fietsje en dan schuiven ze hier aan tafel waar al die vrijwilligers zitten en dan hebben ze een mooie ochtend.
0: Ja, het is toch een stukje het sociale stuk. Vorige week houden mensen welzijn uit Voorst in het programma.
1: Ja.
0: En toen zeiden we al een stukje eenzaamheid. Dat stel dat hij alleen nog bent en dit is leuk vrijwilligerswerk. Kom toch nog voor een prootje, kom je elkaar tegen.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: En als mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen.
0: Dat wou ik net vragen. Heb je er nog wat nodig?
1: Ja, we hebben nog heel veel nodig. Dus we zoeken met name mensen voor het terras en de kassa.
0: Oké, terras en kassa. Dat
1: ligt misschien wel het meest voor de hand. Maar dat is ook wel omdat er ook heel veel fietsers hier voorbij komen.
0: Ja.
1: En we zijn ook de start van een klompenpad. Wordt het terras heel goed bezocht.
0: En die ga je elke dag ook open dan?
1: Ja, behalve op maandag. Dus in de zomer zijn we alle dagen open.
0: En dan hoe laat begint dat hier 's maands?
1: Van 11 tot 5.
0: Oké.
1: Dus morgenmiddag sta ik hier zelf ook weer op het terras.
0: En dan om 11 uur, laat maar zo zeggen, voor die tijd moet het terras neergezet worden.
1: Ja.
0: En dan krijg je overdag ook echt wel de mensen, de fietsen.
1: Ja, er komt heel veel mensen op de fiets. Ook om een kopje koffie en een stukje krentenweg. En dan is het echt een ontzettend fijne plek om te zijn. Dat vind ik zelf ook. En gelukkig heel veel mensen met mij.
0: Ja, en je zit hier ook echt op een mooie deurgaande weg ook eigenlijk wel. En ook alweer in het buurtstuk eigenlijk.
1: Ja, en ook echt op de Veluwe.
0: Ja.
1: Hè? En,
0: je kunt alle kanten nus. Laat maar
1: je voelt hier ook je zit hier eigenlijk op de grens tussen zeg maar het droge stuk, het hoge stuk van de Veluwe.
0: Ja.
1: En het lage stuk wat zo naar de IJssel loopt.
0: Ja,
1: en wij zitten precies op dat grensgebied.
0: Ja, jullie zitten meer richting de IJssel en jullie zitten meer in dit stukje inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik ben alweer een heel stuk wiezer. We gaan even misschien nog tussendoor weer nog een stukje muziek. En Gert, wat hij op dit moment de first dan?
2: De Spitfires.
0: De Spitfires, altijd goed. Oh, zit in de motorboot? Oh, wacht even. Sorry. Ze willen een motorboot,

0: Ja, dat was de Spitfires met Sir Willem Motorboat. Ja, ik ben altijd nog wel fan van de Spitfires. Blijf leuk. Nou, we hebben hier nog gezellig bij ons zitten Kees Spanjebroek, de voorzitter van de Hagendoors Plaatsen. En wie zijn dan? Dit was de tweede keer dat dit wordt georganiseerd. Hoe vinden jullie de allereerste keer tot het programma komen? Want je hebt hier gewoon zo'n divers programma. Hadden jullie door een koppel voor bij elkaar en zocht van jongens, wie gaat wat organiseren? Of hoe ging dat?
1: Nou, dat is heel spontaan ontstaan. En daar ben ik eigenlijk heel trots op. Dus ik zie daar Jan Hendrik staan. En die heeft samen met de Aalt Scholten heeft het initiatief genomen om dit te organiseren. En wij hebben ons daar als bestuur eigenlijk helemaal niet mee bemoeid.
0: Oké, dus wij hebben het eigenlijk gedaan.
1: Ze hebben een begroting gemaakt.
0: Ja, daar moet je dan wel naar kijken natuurlijk.
1: Daar hebben we uiteindelijk wel even naar gekeken natuurlijk. Ja. Maar als daar een mooie plus uitkomt, dan hebben we weinig bezwaar.
0: Nee, dat snap ik.
1: En zij zijn enorm initiatiefrijk in de zin dat ze het programma hebben samengesteld. Ze hebben voor sponsoren gezorgd. Ze doen de inkoop van het eten zelf, van het drinken. Ga zo maar door. Dus,
0: en natuurlijk de medewerking van alle vrijwilligers.
1: Ja, ze kunnen dat niet met z'n tweeën. Dus er is een commissie van 7 mensen die dit samen voorbereid hebben. Ja, en dan denk ik dat bijna al die andere vrijwilligers wel op een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen.
0: Ja, en die vinden het ook leuk, want het is toch een mooie promotie hier van Hagendoors Plaatsen.
1: Ja, en er gebeuren ook nog hele gekke dingen, want 2 dagen geleden sprong de website er opeens uit.
0: Oh jee.
1: En daar verwijzen we iedereen heen voor meer informatie. Dus dat was paniek.
0: Ik begreep net, is een nieuwe website in de maak of is er maak?
1: Nee, er is een nieuwe website. Sinds het begin van het jaar. Maart of april. Maar vanwege een of andere technische storingje sprong die eruit. En dat moest dus, als we weer moest dat hersteld worden. Toen was er lichte paniek. Maar ja, ook dat zijn weer vrijwilligers die dat oplossen.
0: Ja, die
1: door
0: naar
1: kijken
0: dan in dit geval.
1: Ja.
0: En de website, dat hoort ook een beetje waar je net al zei eigenlijk. Van, we wilden een beetje proberen met de exposure wat een beetje op een andere manier te doen.
1: Ja.
0: De verbinding onderling, dat kun je ook zeker met een website. Als je door de goede informatie op hebt staan, maar je hebt best veel informatie erop staan.
1: Ja, en we gebruiken de website ook steeds meer als een centraal punt voor al onze informatie. Dus.
0: Ja, dat als er een melding is.
1: Ik stel me dan zo voor dat iemand op de camping in zo'n luie stoel zit en die denkt, nou wat zullen we vandaag eens gaan doen? Dus die pakt zijn mobieltje en die gaat een beetje scrollen.
0: En die denkt,
1: is de bedoeling dat Hagendoors Plaatsen als eerste verschijnt.
0: Nou, de bomkump inderdaad.
1: Ja, daar zijn mensen van onze communicatieafdeling weer mee bezig om dat te regelen. Dus ook achter het schermen, dus wat je hier niet ziet, gebeurt ontzettend veel om Hagendoors Plaatsen een mooie toekomst te geven.
0: En iedereen dan maar het mee te geven. Nou, ik zou zeggen voor degene die nog luistert, zitten met 4 uur vanmiddag is
1: tot
0: het nog open.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kom langs, ondanks verregen.
1: Ring op de fiets.
0: Dat bedoel ik. Het is hier heel gezellig druk. Ik wil Kees bedanken, ik wil Marieke bedanken, ik wil ook natuurlijk Jan bedanken en ik wil iedereen bedanken. Duwe Rabaat, Martin in het eerste uur samen met Gerard, Gert achter de knoppen en Joop achter de knoppen. En Mark natuurlijk voorzien mooie weerberichten dat het iets minder warm wordt komende weken.
1: En fijn dat jullie hier waren. Dank jullie wel.
0: Geen dank, jullie vinden het leuk om te doen. Tot een volgende keer en tot volgende week. En volgende week ben we weer bezig met Rod de Plekken.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, een goede middag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik natuurlijk via dit hele mooie muziekstation RTV 794 weer mooie Nederlandstalige muziek te brengen tussen de klokken van 12 en 1 uur. En dat doen we natuurlijk wel in het welbekende Heerders dialect natuurlijk. Voor mensen die hier op vakantie zijn, die zullen we denken van... Ja, als we naar de woeste grond kijkt, dan komt er wel een beetje overeen. Dat is ook zo, want ja, door prossen ook plat, en, maar iets heel iets anders. Maar het is allemaal gewoon lekker in het dialect. En daardoor hol ik het ook in dit uur waar we hebben. In ieder geval qua aankondiging, maar qua muziek, dan is het gewoon Nederlandstalig. En de eerste was er nog een van Jan Wagner met een hele mooie van die ene mooie vrouw. Ja, en dat is... Er hoeft ook maar één in de wind, hè. Word je dan helemaal verkikkerd en gek op wind en wat en hopelijk blief, dan gaat het ook helemaal goed komen. Ook hier bij de radio, dus we hopen dat je de radio aanlost op die mooie klankjes. Hier zo tussen de klokken van 12 en 1 uur met Nederlandstalige muziek. En ja, de volgende die zingt in ieder geval over van Kom in de tent. Ja, en wat ik er nog bij Wurmeren stel, luister maar mooi mee met alle mooie Nederlandstalige klankjes hier bij RTV 794.

Ja, mooie Nederlandstalige muziek zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Ja, en dit lekkere vrolijke muziek, daar gaan we natuurlijk vast en zeker doorzetten tot aan de klokken van 1 uur. Van kom met me dansen, dat zal de volgende weg die hier op mijn lijstje staat en die ik kan proberen ook te draaien.

Nee, zo gewoon zo wie er, want het druppelt nog zo een beetje nog. Maar in ieder geval een heel mooi nummer. En dat was dus van, we gaan nooit meer naar... Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje erg overdreven natuurlijk. Dat is nooit meer naar huis gehoord. Want ja, je moet zult gewoon eens een keer weer naar huis doen. Je zult ook slapen. Je zult ook weer andere kleren naar moeten doen. Dus, maar als je natuurlijk een gigantisch mooi feest gehad hebt... dan is het natuurlijk wel op dat moment... dan denk je helemaal niet over naar huis toe te gaan. Maar... die tijd komt vanzelf wel weer. Als je dan misschien weer een beetje nuchter bent. En dan wordt het ook wel weer anders. En dan ben je ook wel weer blij dat je weer nieuws toe kunt. Maar goed, laat maar hem zo. Helemaal geen probleem. Nou, ik kijk hier zo naar buiten. En mijn volgende nummer is er eentje van... kijk, de zon is weer schijnen. Ja, een blemmaan heel vaker zien. En ook van de week was een keer dat er opeens... zo een heel klein beetje wazig werd... omdat er een of andere planeten weer vuur zat. Maar ja, op dit moment is er even iets weg. Maar dat geeft hier niks. Maar het is... rijden is ook heel erg noodzakelijk. Want ja, de dreugde die sluit wel heel erg hard aan. Dus ik hoor net al wel in het nieuws dat hier het IJsselmeer ook op zijn laagste punt is. Dus ja, het wordt wel echt erg of niet kritiek, maar ja, het gaat er bij gemak wel in. Dus het moet niet te lang zo duren. Maar ze geeft in ieder geval een beetje rijden op. En ik denk dat dat voor iedereen een welkome is, zeg maar, dat er een beetje gaat rijden. Af en toe dan weer de buren weer wegkijken. Maar op dit moment, ik denk dat ze wel een boel aan wil trekken. Maar goed, dat is de natuur natuurlijk. En die laat zich niet leiden. Nou, kijk, de zon maar eens lekker schijnen. Laten we dan maar in ieder geval het met muziek proberen.

Ja, de mooie nummer van Gerry Holland. Ik voel me... Ik voel me prima. Ja, en ik voel me ook wel prima. En ik hoop dat de meeste mensen zich wel lekker prima voelt. En in ieder geval dat er toch weer een klein beetje watervallen is. Dat vinden mensen ook heel veel wel. Voor heel veel mensen vindt dat wel heel erg mooi, prima. En als je dan toch nog binnen zit, dan word je er natuurlijk niet nat van. Maar als je natuurlijk aan het strand bent, dan word je er wel weer nat van. Want dan heb je gewoon last van, gewoon lekker van het water natuurlijk. En ja, ik denk dat de afgelopen weken hier op het hele strand ook wel lekker druk geweest is. En dan gooi je dat samen met Frans Duits maar lekker zingen over van dat ze lekker op het strand zitten.

Ja, en toen zag je dus de zon weer, Jolly en de Terry West. Die zong dat hele mooie nummer. En dat is, ja, het is toch lekker een beetje een mooie, vlotte muziek. En dan zo tussen de klokken van 12 en 1 uur bij Radio 794 met... Ja, toch mooie Nederlandstalige muziek. Ik vind het in ieder geval wel. En ik hoop dat je er ook van geniet. En dat je dat nog een hele poos mag doen. Ja, ik kwam de tas hier ook wel langs, langs het strand hier. Maar ik ben er natuurlijk niet langs geweest. Maar ja, goed, ik moest hier naartoe natuurlijk. Nou, maar ja, en ik denk ook niet dat dat hier in hier ook gebeurt. Maar de Johnny's zingt in ieder geval over dat mensen, god, zwemmen zonder slip.

Ja, onze rauwe rot in vak Peter Koelewijn. En die had dat hele mooie nummer Marijke. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel gezongen van Kom van het dak af. Door is ze natuurlijk wel heel erg bekend mee geworden. Maar ja, dit was ook wel een leuk nummer van hem. Van Peter Koelewijn. Ja, de koedelt Menegie. Ja. Hij kon mooi zingen. Het was zo'n diep rauwe stem. Ja, dat vinden de meeste mensen die vinden dat wel leuk. En vooral in de muziekwereld. John de Bever, ja, die heeft dat iets minder. Maar die zingt in ieder geval wel over dat vaarwel alle zorgen.

Ja, de man uit Kampen, Stef Eckel, met die ene nacht met jou. Of hij genoeg heeft van ene nacht, want, dan is een innerlijk knap een keel. Maar goed, die man die kan in ieder geval mooi zingen. En die had ook, voor mij had ook een mooi café. Voor mij heeft hij niet meer in de stad van binnen in Kampen. Maar dat had hij in ieder geval wel. Maar hij kan in ieder geval ook wel redelijk een mooi een treuntje met zingen. En in ieder geval hier weer op RTV 794. En Tamara Tol, die kan dat ook wel. Tenminste, ja, natuurlijk, die kan het ook wel. En die... En die zingt in ieder geval over, kom, laat de glazen klinken. Ze lekker zo lekker in elkaar aan botsen. En dan komt dat helemaal goed. En vooral als je dan zo'n soort of soms in een café zit of zo. En dan met een gezellig kuppeltje. Dan komt dat helemaal goed. En samen met Tamara Tol.

0: zo goed.
1: Ja, dat zal vast en zeker wel als je goed je nieuwe zonnebril hebt. Hè, die in ieder geval geen krassen op zitten. En in ieder geval een mooie op start hebt. Dan is dat natuurlijk ook schitterend mooi natuurlijk. Zo vanwege had je natuurlijk beter een soort eclipsbril kunnen hebben. Voor dat te kijken naar de zonsverduistering. Want daar was een zonnebril echt helemaal niet goed voor. Zelfs een laskap. Dan moest je wel een speciale laskap hebben. Wat de wet inkomt. Want ja, de zon is natuurlijk, bij kant recht inkijk, is natuurlijk gigascherp natuurlijk. Dus ja, dan was zo'n eclipsbril was dan, die vleugel ook over de turnenbank hier. En ja, voor de rest heeft er volgens mij niks aan als je zo'n ding nog weer hebt. Want de volgende, dat is pas over een jaar of 40 of 50 of zo. Dus ja, daar heeft er nog niks meer aan. Dus dan verdwijnt het denk ik wel of onder in de la, of achter in de kasten. Of hij verdwijnt zo de grijze grote box in. Dus, maar ja, dat was ook nog wel weer jammer. Maar goed, dat was in ieder geval wel mooi om te aanschouwen. De zonsverduistering kunnen maken. Dat was natuurlijk wel een heel spectaculair iets natuurlijk. Alhoewel dat in 90 van 1 miljoen was het wel iets. Toen werd het iets donkerder, zeg maar. Toen was het echt midden op de dag, was het 1 uur of iets voor 12 of zo. En toen werd het ook wel echt schemer, zeg maar. Zo midden op de dag, zeg maar. Dat was ook wel heel erg vreemd. Maar goed, ik heb het over de Nederlandstalige muziek en niet over de zonsverduistering. Nick en Simon, die wil nog graag zingen over jullie.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

dat weer lekker om op laten horen van CCR, Creedence Clearwater Revival. Aan het begin van deze aflevering van Hit Uur een hele goedemiddag allemaal. En leuk je erbij. Wensen tot 2 uur weer een verzameling met lekkere gouden oude hits. En natuurlijk ook vandaag weer de vaste onderdelen in het programma De Rust en de Romantiek en de Nederlandstalige B-singer.

Boy George en de rest van de Culture Club nog een keertje op zaterdagmiddag bij Radio 794 en voorste Vegdozoom. Karma Chameleon was dat van de Culture Club inderdaad. Hè? En we hebben allerlei artiesten vandaag weer in het programma. Dit komt uit Zweden. De mensen van ABBA nog een keer.

is de periode dat mensen hun telefoon nog gebruikten om te bellen. Maar tegenwoordig is het meer appjes sturen natuurlijk. Hè? Via WhatsApp of Signal of alle andere diensten die daarvoor beschikbaar zijn tegenwoordig. Abba! En dit is Julien Clerc.

Een leuke muziekherinnering van lang vervlogen tijd uit Frankrijk. Gillian Clare was dat. En je hoort er vandaag nog een keertje in Hit U. Met vandaag uiteraard ook weer de vaste onderdelen in het programma. Zometeen rust en romantiek. Om een beetje bij te komen van alle weken beslommeringen en alle herrie die daaromheen gepaard gaat. Zo zit geweld uit Den Haag en omgeving. Nog een keertje Johnny Kaufman en de rest van Urban Fire uit de kast gehaald. En dat heet Memories. Nou, over herinneringen gesproken.

Een paar jaar geleden ontving zij een oeuvreprijs. Johnny Kaagman en terecht natuurlijk, want hij heeft heel veel leuke hits gemaakt. Onder andere met zijn Urban Fire. Dus. En dit was een van die grote hits uit die periode. En dat heette dan Memories. Leuk om nog een keer te horen. Merkwaardige muziek staat er nu voor je klaar. Van dit gezelschap uit Engeland, uit de UK. Matchbox noemen ze zelf. En ze roepen af en toe wat in de microfoon. Bus, bus.

En zo heette dat Bas was Diddlit. En later hadden ze nog een lekker lief liedje met When You Ask About Love. Matchbox was dat. Terug naar de jaren 60. Terug naar Elvis Presley.

Alle pareltjes van tientallen jaren muziekgeschiedenis die komen aan je voorbij. Op zaterdagmiddag de allerleukste hits die draaien we dan speciaal voor jou tussen 1 en 2 in hieruur. Zoals deze bijvoorbeeld van de broertjes Kip, de Bee Gees. En dat heet dan Jive Talking.

The Bee Gees en Jive Talking. En dit was natuurlijk niemand minder dan Cliff Richard. En congratulations. En van de UK gaan we eventjes naar de andere kant. Naar onze andere buren. Naar het gezelschap Nena. Die had hier een grote hit mee in de jaren 80.

Ik word helemaal gek van jou, of ik ben helemaal gek van jou. Dat kan natuurlijk ook. Madonna was dat, en daarvoor hadden we die andere leuke van Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.

0: En je hoeft helemaal niet goed te kunnen zingen om een hit te scoren. Dat bewezen deze mensen van The Shadows met Kon-Tiki nog een keertje. Dit kennen we ook, hè? 1986 van Cock Robin. Ja, waar komen ze vandaan? Uit Australië volgens mij. En een hele grote nummer 1 hit destijds. The Promise You Made.
1: Die is leuk.

Een lekkere, stevige meezing hebben we vandaag weer gehad in het programma. Normaal was dat uiteraard. Hè? En een van die grote hits uit de beginperiode, dat heette Ali. En van de Achterhoek gaan we naar Limburg toe. Naar de mensen van de Classics en een van hun vrolijke plaatjes. Ashes and Diamonds.

De classics nog een keer in Hituur, Helm, Hesjes en Diamonds. Oh, dit is ook leuk. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka.

Een lief liedje was dat, speciaal voor jou geschreven. Had je het gehoord? Leuke tekst ook van deze Jonathan King. En dat heette dan Hooked on Chaka Feeling. Ja, de speciale uitvoering was dat van het nummer. Tijd nu voor een plaatje van de Internationals. En een plaatje over jouw vakantieliefde van destijds. Van dat strand in Frankrijk.

Jong en onschuldig, Jong en Hele of de Internationals, waar dat de laatste vocale is alweer een feit in het programma. Deze meneer die wil nog een liedje zingen en het, nou, waarom ook niet eigenlijk, hè? Brian Ferry, en hij luidt het weekend officieel in vandaag met Let's Stick Together.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: team van de hits.
1: Goedenavond, luisteraars.
2: Goedenavond.
1: Daar zijn we weer.
2: Hey, we mogen weer.
1: Ja, ja, het is, het klinkt toch even iets anders, Cor, hè?
2: Ja, toch? Gezellig. Ja. Gezellig, met z'n tweetjes.
1: Ja, ja, ook dat. En, maar ja, het is ook het mooiste momentje van de hele week voor ons, hè? Maar goed, welkom bij het zaterdagavond mini-special Thunderbirds programma. Oftewel het International Rescue Team van de oude hits bij RTV 794. Wij gaan van start. De eerste plaat die we mogen presenteren, dat is Mary Hopkins met Goodbye. Een nummer van een prinsesje uit de UK, Engeland dus. Maar niet een echt prinsesje, hoor. Ze was singer-songwriter en dat ging haar heel goed af. Het nummer Goodbye was een song geschreven door Paul McCartney, een van de heren van de Beatles. En in maart 1969 werd het nummer uitgebracht.

0: Leuk ding. Mary Hopkins zelf natuurlijk, maar ook het nummer wat je net hoorde. De volgende track, dat is van Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. De Britse Helen, dat was een hele bijzondere zangeres, want 61 jaar geleden, en dan hebben we het over 1961, toen brak ze door op 14-jarige leeftijd.
1: Ja, kun je niks bij voorstellen, hè? Zo'n grietje van 14 jaar. En die breekt dan door. Maar goed. In ieder geval, dit is dus met de song Don't Treat Me As A Child. Oftewel op zijn Hollands. Behandel me alsjeblieft niet als een klein kindje. En in hetzelfde jaar kwam ze met de song Walking Back to Happiness. Opgenomen in 1969. Ik zou zeggen, start die motoren, Cor. Gooi hem erin, jongen.

0: Oh, dat was een leuk plaatje, Willem.
1: Inderdaad, een heerlijk dingetje. En dan nu een beetje power op de radio. ZZ Top, dat is een USA driemans southern rockband uit Houston in Texas.
2: Ja, die band, oh jongen, ik vind dat zo geweldig. Hè. Ik vind dat echt prachtig om te zien. Dit is die band met die twee gitaristen, met die lange baarden, weet je wel, van ongeveer vanaf hoog de oren tot aan de navel. En dan gaan ze zo lekker heen en weer en heen en weer. En die gitaren die gaan ook heen en weer. En ja, ik vind het echt prachtig om te zien.
1: De 60s en de 70s, dat waren hun topjaren.
2: Ja, dat klopt. En ja, van die topjaren is toch deze song Gimme All Your Loving hun meest succesvolle nummer. En luisteraars, het is hard rock, maar blijft u gewoon even rustig op uw stoel zitten.

0: Ja, heren van ZZ Top, ik vind het een heerlijk nummer. En ik zou zeggen, gaat u nog even naar de kantine. Haal er een lekker bak koffie of cappuccino of een frisje.
1: Of een gehaktbal.
0: Dat heb je, gehaktbal.
1: Ja, het is één, ja,
0: die zie ik tegenover me zitten. Maar goed. Het volgende slachtoffer, dat is een leuk nummer van TLC. En dat heet Waterfalls. TLC staat trouwens voor Tender Love and Care. En de groep is een Amerikaans meidentrio, opgericht in 1991. De groep werd gekenmerkt als rhythm and blues hip-hop muziek trio. Mag ik dat nog een keer doen? Want het is bijna niet uit te spreken, joh, zoiets in één keer.
1: Ga je gang.
0: Ja, dankjewel. Rhythm and blues hip-hop muziek trio. Stelt ook niks voor uiteindelijk. Waterfalls stamt uit 1995 en staat op de CD Crazy Sexy Cool.
1: Nou.
0: De dames die zingen ook zo, hè? Ja, luister maar eens naar die stemmetjes.
1: Die drie kenmerken die omschrijven ook een beetje het erotische karakter van de CD. Geniet van deze Waterfalls. Het nummer gaat over een onbereikbare droom. En dat stond ooit op de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Ja, Waterfalls en TLC. Ik zat trouwens net te denken, Cor. TLC, TLC, dat zou ook nog kunnen betekenen... toch een leuk clubje.
1: Hey Wim, we zijn nu een week of zeven bezig met Mini-Special. Maar opeens dan realiseer je dat we de eerste zes afleveringen... nog niets hebben gedraaid van de Beatles. Dat clubje uit Liverpool in de UK. Dus dat gaan we maar even goedmaken vanavond. John, Paul, George en Ringo. Ach, wie kent ze niet, deze heren?
0: Ja, er is zoveel om op te noemen. Je kunt er een boek over schrijven. De Beatles zijn gestart in 1960... en verbouwden de popmuziek in een veel breder segment.
1: Hier komt de track All You Need Is Love van de cd Yellow Submarine. En die kwam uit in 1969.

0: Uit Liverpool nog een keer The Beatles en All You Need Is Love. Maar natuurlijk hebben we vanavond ook muziek uit Nederland meegenomen. Nederlands materiaal van de Digimens Band. Die band die werd destijds omschreven als een pretpopgroep. Ook weer zo'n leuke naam.
1: Ja, ik vind het ook wel wat hoor. Pretpopgroep. Ja, of humorgroep zoals ik al zei. Na hun start in 1970 dat. Geniet even lekker mee en herinner je Ticket To nog één keer van de Dizzy's. Stelletje geinponums.

0: Ja, tikken toe, hè? We komen bij de damesafdeling. Want die mogen we ook niet discrimineren natuurlijk. Hè? Dus we komen sowieso bij de dame Shanice en I Love Your Smile. En Shanice was een singer-songwriter voor onder andere Motown. En dat is niet gering. I Love Your Smile is het nummer wat je zo meteen gaat horen. En het dateert uit 1991. En het was niet direct een gewild schijfje voor vulling van de gehele dansvloer.
1: Nee, dat niet. Maar het nummer werd wel heel erg veel op radio gedraaid destijds. En vanavond dus ook weer op Radio 794. Tijdens de release van dat nummer was het meisje nog maar 18 jaar. En dat werd haar grootste hit.

0: zitten.
1: Ja, lekker hè, die oude nummertjes van vroeger. Het is nu tijd voor een apart opvallend muziekje van de groep Titanic met het nummer Santa Fe. Titanic was een Noorse rockband bestaande uit Britse en Noorse bandleden en die startte in 1969 en stopte in 2014. Santa Fe die komt eraan. En Corrie wil ook nog even iets zeggen.
2: Ja, ik wil alleen maar even zeggen dat je het nummer eigenlijk helemaal nooit meer hoort op de radio. Maar het is gelukkig gered door het International Rescue Team van de hit. Mini-special Thunderbirds op zaterdagavond. En dat helemaal zonder vliegtuigen en raketten.

0: Bedankt, Titanic. Santa Fe, dat was een fijne ritmische track. Maar nu gaan we ook gelijk weer over naar de dames. Gloria Gaynor. Want ook de dames krijgen uiteraard hun kans in ons programma. De Amerikaanse Gloria Gaynor werd bekend door haar hits. Waaronder zowel I Will Survive en het nummer I Be There. Uit 1995. En dat is het nummer wat je nu gaat horen. Gloria Gaynor en I'll Be There. Geef hem een slinger, Cor.
1: Mini specials, gouden ouwe.

0: Lekker om nog een keer te horen. Gloria Gaynor uit de discohoek. En eigenlijk is dat een soort van esculaap-item die je nog regelmatig in mini-special hoort. Vanavond een keertje niet. We hebben vanavond een andere voor gekozen. Hey Wim, ik kom mensen stel namen tegen van één artiest. En dat ik vraag me af van, weet jij hoe dat zit?
1: Ja, dat is inderdaad iets heel raars. De naam die hij bij zijn geboorte mee heeft gekregen,

En je weet het zelf hoe wij werken met het opnemen van de programma's. Met heel weinig papier. Maar deze keer heb ik hem toch eventjes stiekem opgeschreven op zo'n klein geeltje, weet je wel. Ja, je komt inderdaad dan op twee rare namen. Ja, wat heet rare namen? Maar wie heeft er nu twee van zulke lange namen? Het gaat dan om Stefflin Hardaway Judkins, ofwel Stefflin Hardaway Morris. Het is een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die letterlijk niet alles zag zitten. Maar goed, je komt er wel op als je hem zo meteen hoort. De titel van het nummer is Boogie On Reggae Woman.

0: Zo, Stevie Wonder. Je zult het nog wel vaker horen bij RTV 794... of bij Mini Special of in het Sol-programma bij onze collega's. Ik heb nog een lekkere oude track kunnen vinden... die je ook niet zo vaak meer op de radio zoals ons hoort. De groep Brownsville Station. Die komt uit Michigan in het noorden van de VS... met Smoking in the Boys' Room. Met het nummer bereikte de plaat in 1973 een verkoop van maar liefst 2 miljoen platen. En dat stond ooit ook in de Billboard Hot 100 op nummer 3.
1: How you doing out there?

0: Ja, heerlijk hè. We maken even trouwens een sprongetje naar het Esculaap-item. Of onderdeel, hè, zo mag je dat ook zeggen. Met een dansvloerverslijtende song. Een nummer van Johnny Guitar Watson uit Houston, Texas. A Real Mother For You is de titel. En het is oud werk van hem uit 1977. En helaas, Johnny Guitar Watson overleed in 1996 aan een hartaanval tijdens een optreden in Japan. En dat is ook wat, want als je bij een concert tijdens het eerste nummer in elkaar stort.
1: Ja, maar de man die genoot uiteindelijk wel 40 jaar lang van zijn carrière. Van de muziekgenres die hij speelde, zoals rhythm and blues, funk, soulmuziek en zelfs wat instrumentaal werk.
2: De Esculaap maakte er meer werk van.

0: Johnny Guitar Watson. En dat wat vliegt de tijd. Hebben ze dat weer aan het laatste nummer?
1: Ja, maar ja, dat is altijd zo. Hè? Als je dingen doet waar je heel veel plezier aan beleeft, dan vliegt de tijd voorbij. En wij merken dat ook iedere keer weer hier bij het opnemen van de programma's. Want we hebben er zelf ook, geloof het of niet, maar we hebben er verschrikkelijk veel plezier in om dit te mogen en kunnen maken. Maar goed, we zijn inderdaad aangekomen bij de laatste song van vanavond. Het heet Hold On To What You Got en het is van Ian Gom. En de song die zag het daglicht in 1978.

0: Nou, daar zijn we dan. Ian Gom, hartstikke bedankt voor die lekkere muziek. En ja, het is inderdaad een komen en een gaan. En we gaan nu de studio uit. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar mini-special Thunderbirds. We wensen u voor nu een fijn weekend en hopen u volgende week zaterdag weer te mogen begroeten als luisteraars op zaterdagavond tussen 6 en 7. De groetjes van ons, de groetjes van Cor Houtjes en Wim Das.
1: Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.